0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Markt. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Body. 2000 watts.

0: Can I get my shoes?
1: Nigga, fuck you and your shoes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

que mauvais. Slip up this guy.

0: met het Radio Nieuws. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dennis Martin. Al lange tijd
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra.

met het radionieuws. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg.

Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radio nieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, alle luisteraars, welkom. Dit is uw programma Open Leven. Wij staan hier samen met jullie nog een ochtend. U bent net wakker, u bent onderweg naar uw werk, naar school. Wij staan hier om een woord van hoop en leven aan u te brengen. U die bent aan het zoeken naar een oplossing, naar de ware vrede. Pastor Wima, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Pastor Victor. En een hele goede morgen, alle luisteraars.
3: Wij hebben binnenkort, staande zondag, Ik Wil Vrede bijeenkomst, een hele speciale dienst. En er zijn veel die het nodig hebben, de vrede die van God komt. En wij gaan dan voor hun bieden op deze speciale dag.
4: Ja, zeker. Dit evenement, deze bijeenkomst die wij zondag zullen hebben, is voor een ieder die op zoek is naar vrede. En wij weten dat de wereld op zoek is naar vrede, maar deze vrede is de vrede die God kan geven en die blijft permanent in de binnenste van de persoon.
3: Inderdaad, dat is het, de vrede die Jezus geeft. Wij zullen hierover praten, maar nu beginnen wij met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Heel goed, wij komen nu terug. En Pastor Wima, er zijn veel die worden wakker elke ochtend. Maar groot is hun pijn. Want de vrede dat ze hadden. En soms, we hebben hierover gisteren al gesproken. Die persoon heeft een vrede die komt door een stabiele financiële leven. Een goede baan. Of die persoon heeft een mooie gezin. Heeft een eigen woning, voelt zich veilig in vrede. Soms is iemand die gezond is, dan heeft plannen voor de toekomst. Dan er is een vrede die komt door deze, laten we zeggen, omstandigheden. Deze dingen die wij in het leven zoeken. Maar de vrede die gebaseerd is, die komt van zulke dingen, soms wordt verloren. Iemand wordt ziek, iemand verliest zijn baan, iemand heeft een probleem en heeft niet meer dat woning en komt in moeilijkheden. En dat is iets die kan een persoon breken, kan een ziel naar diepe pijn brengen. En er zijn veel die door de omstandigheden, ze kwamen ook in zulke pijnen. En de vrede die was gebaseerd op deze materiële dingen, emotionele dingen, wordt van hun genomen. En dat is iets die kan die persoon brengen naar een depressie, naar een leegte, naar een vanhoop. En de vrede van God is iets anders. Jezus zegt, die hij geeft aan ons zijn vrede. Dan is een vrede die komt van God. En wij gaan straks naar getuigenissen luisteren, is een vrede die in onze diepste is.
2: Ja, de Bijbel praat ook hierover. De Bijbel zegt, alles gaat voorbij. En dat is het eigenlijk. Hè? Het financiële leven, werk, familie, bepaalde zaken, dromen die de persoon heeft. Het gaat allemaal voorbij. En als de persoon vrede heeft omdat de dingen goed gaan, weet dat alles voorbij gaat. Dat wat goed gaat ook ooit mis kan gaan. En daarom, precies daarom hebben wij de vrede van God nodig. Want God kan niet voorbij gaan. En de vrede die hij geeft kan ook niet voorbij gaan. Dus op het moment dat de persoon deze vrede van God ontvangt, maakt niks uit of er iets slechts tegen ons gebeurt. Maakt niks uit of wij dingen verliezen, of wij dingen krijgen. Wij zullen altijd deze vrede in ons hart bewaren. En kunnen wij ook andere mensen daarmee helpen?
1: Natuurlijk. En voor u die naar ons luistert, is niet alleen maar dat je zal een innerlijk vrede hebben. God kan ons problemen oplossen.
2: Zeker.
1: God zet ons leven in orde. Dan wat werd verloren, wat wij niet meer hebben. Misschien is een probleem in de financiën, misschien is een probleem die komt door, weet ik niet, misschien is uw innerlijk die leidt door familieproblemen, door problemen met uw kinderen, door problemen in uw gezin. Dan God kan ons leven in orde zetten. Dan is niet alleen maar een innerlijk vrede en gehele leven is een chaos. Helemaal niet. God kan ons leven in orde zetten. En wij horen hier dagelijks, elke dag nieuwe getuigenissen. Maar God kan meer dan dat doen. God kan binnen ons innerlijk komen en zijn vrede aan ons geven. Dan God zet ons leven buiten ons in orde, zodat wij goed kunnen functioneren. En God herstelt onze innerlijk met zijn vrede.
2: Ja, God, hij werkt van binnen naar buiten. Hè? Soms willen wij van buiten naar binnen werken. Maar God werkt eerst in ons binnenste, zodat wij vrede kunnen hebben in ons innerlijk. En vanuit daar bouwt hij verder naar buiten, naar de dingen die wij nodig hebben. Zoals u zegt, de problemen die wij hebben, de omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat dit wordt opgelost, zoals de mensen in de getuigenissen ook hebben ervaren.
1: Dan is goed. En beter dan onze woorden nu is de getuigenis. Laten we samen luisteren. Daarna komen wij terug met het woord van God. En wij zullen ook samen bidden zoals wij elke dag doen. Dan maak je glaasje water klaar, je flesje water. En wij gaan het aan God consecreren en ook drinken. Met het geloof natuurlijk, die God zal ons helpen, God zal ons zegenen. Maar nu laten we samen naar de getuigenis luisteren.
3: Mijn naam is Vitige van Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik was er misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachten. Ik was ook depressief, hoewel ik wist niet, toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn. Ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen. Gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk, ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was, was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hey, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb de prediking gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd. Hè? Ik ben het levend bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
1: Wat een sterk verhaal. Als wij luisteren is indrukwekkend. Is de eerlijkheid van Viti. Die deelt met ons zo'n grote pijn, toch? En deze zijn de situaties. Dingen die zijn zo zwaar, zo moeilijk. Die soms wij bewaren in geheim. Wij durven niet aan anderen te vertellen. Zoals hij zegt, hij was behandeld als een hond, toch?
2: Ja, ja.
1: Dan die persoon is echt in een pijn die alleen God kan zien en begrijpen. Maar toen hij kwam naar de kerk, hij kwam tot God, laten we zo zeggen, hij kwam. Hij heeft verteld, hij had niks om te doen.
2: Ja.
1: Maar omdat hij accepteerde dat uitnodiging en kwam met een open hart, heeft de innerlijk vrede nodig. Dan er was een innerlijk genezing. Er was een nieuw hoop voor hem. En hij is een nieuw persoon met de vrede van God. En dat is de uitnodiging die wij brengen tot aan ieder die naar ons luistert.
2: Ja, deze aanstaande zondag is een gelegenheid, pastoor. Is een gelegenheid voor alle mensen die hetzelfde aan het meemaken zijn. Of misschien zegt u zelfs, wat ik meemaak is veel erger. Of het is iets minder. Maar deze gelegenheid is voor u. Fitti, hij zei ook, hij kwam naar de kerk en hij hoorde de getuigenissen en hij dacht, wauw, ik ben niet de enige. En inderdaad, u bent niet de enige die dit aan het meemaken bent. En daarom deze zondag, zodat u deze stap van geloof kan nemen, zoals Fitty op een dag heeft gedaan. De stap van geloof nemen en zoeken voor uzelf. Deze vrede in uw binnenste. En wat u zegt, hij spreekt er zo open over. En dat is voor mij persoonlijk is een bewijs dat hij echt de vrede heeft binnengekregen.
1: Inderdaad, hij durft te praten. Hij is gezond.
2: Ja.
1: In zijn innerlijk, dat is iets die alleen God kan doen.
2: Ja, zeker.
1: En hij heeft de vrede die Jezus geeft. En de Bijbel zegt iets, ik wil met u delen voordat wij gaan bieden. Door Jezus dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. Door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Dan is door het offer van Jezus. God dan heeft vrede tot ons gebracht. En hoeft niet meer ver van God te blijven. Of zelfs te denken, pastoor, zoals soms gebeurt met ons, met mensen. Die, wij hebben zo erg gedaan of ons pijn is zo groot. En onze situatie is zo lelijk wat binnen ons is. Kan gebeuren dat iemand denkt, ik durf niet tot God te komen. Mm-hmm. Zelfs God zal mij niet willen hebben. Dan ik ga gewoon niet. Maar dat is niet correct. God wil ons helpen.
2: Ja, zeker. God staat met open armen. Met open armen ons te accepteren. En geen één probleem is te moeilijk. Geen één situatie is te moeilijk voor God om op te lossen. Hij kan alles en hij wil dit ook doen.
1: Hij kijkt naar ons met liefde.
2: Ja.
1: Misschien wie naar ons luistert, begrijpt ook en heel goed wanneer Fitty zegt, hij werd behandeld als een hond, dan geen waarde, toch? De persoon wordt niks. De anderen kijken naar die persoon op een bepaalde manier, toch? Die alleen maar pijn veroorzaakt. Maar God niet. God kijkt naar ons met liefde. En hij roept ons. Daarom zullen wij de dienst houden. In Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40... dichtbij Timorsplein, Javasplein en Meidenpoortstation, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. De dienst zal gehouden worden om 10 uur 's ochtends, aanstaande zondag. En we hebben ook de kerk in West.
2: Ja, in Amsterdam-West, aanstaande zondag zal om 11 uur 's ochtends de dienst beginnen. Postjeskade nummer 23. Met de tram kunt u uitstappen bij Hoofdweg of Postjesweg.
1: Dan is goed. Maak je hart klaar. Wij gaan nu samen bidden.

0: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.
1: Onze God en onze Vader, wij danken u ten eerste dat wij hier mogen zijn in deze ochtend, in deze mooie ochtend, mijn Vader. En wij presenteren aan u al deze luisteraars die nu aan het luisteren zijn, zodat u, mijn Vader, en ieder zal aanraken op de manier dat alleen u kunt doen. Heer, er zijn misschien mensen die het vooral hebben gehoord en met hetzelfde lijden, met een depressie, met een verdriet vanwege iemand die ze verloren hebben, met een ziekte, een pijn. Of misschien kan de persoon het niet eens uitleggen wat zij of hij precies voelt, maar ze weet dat deze vrede aan het ontbreken is. Heere, ondersteun deze man, deze vrouw die nu luistert en raak een ieder nu aan met uw macht, zodat u kunt doen in het leven van een ieder dat alleen u kunt doen, mijn Vader. Een ieder van ons heeft deze vrede nodig. En wij bidden alvast zodat deze persoon al een klein beetje van uw macht kan ervaren. Dan raak aan door de radio heen, mijn Heer. Door de telefoon, door de computer nu heen. Raak deze persoon aan en geef de kracht aan deze die terneergeslagen zijn. Versterk en vernieuwen ieder in de naam van de Heer Jezus.
2: Mijn Vader, in Jezus' naam, wij danken aan u. Consecreer dit water. En als deze persoon van dit water drinkt, laat uw leven binnenkomen. Laat mijn God uw macht binnenkomen. Om al nu, vandaag, vanaf nu, uw macht en uw liefde te tonen. Geef van u de kracht om op zondag naar uw huis te komen. Voor deze speciale dag van vrede. In Jezus' naam. Amen. Drink nu van het water. God zij dank. Dat God u zegent in overvloed. Wij komen nu tot het einde. En de uitnodiging is gedaan. Dan zondag aanstaande om 10:00. Speciaal bijeenkomst. Ik wil vrede bijeenkomst. Amsterdam Oosten. Aan de Borneostraat nummer 40. Dicht bij Timorplein, Javasplein. En ook in Amsterdam West.
1: Ja, aan de Postjeskade nummer 23. En bereikbaar met de tram, Hoofdweg of Postjesweg.
2: Heel goed, dat is onze uitnodiging. Dan neem de stap en kom, zoals we hebben gehoord van Fiti. Kom om in uw leven te vinden, Gods vrede te hebben. En als u naar ons luistert en u denkt in iemand die u kent en God brengt naar uw hart, die persoon, iemand die u kunt helpen, help deze persoon, breng met u mee, zodat God zal ook kunnen werken, helpen, genezen en zijn vrede geven. Dat God jullie in overvloed zegent. En zondag dan, wij maken hier een afspraak, omdat wij zijn klaar om u te helpen, voor u te bidden. En wij weten zeker dat God kan u helpen. God zegent jullie in overvloed.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen. Communicatieinstituut Mart, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen: geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars. Twijfel niet. Heb altijd een dikati hart voor Mart.
1: Ondreman, Ndama.

I know that I'll have a difference.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen, verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest.

0: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Dit is Radio Op Ai. Dit is Radio Op Ai.

Halleluja. Goedemorgen, luisteraars. We gaan het doen vanmorgen. God heeft ons wakker gemaakt. Als je hebt geluisterd naar Sam de Motivator, dan zegt hij: sta op, klaag niet. Want tegenwoordig, mensen klagen zoveel. Toen ik jonger was, hè? Toen ik jonger was, dan ben ik grootgebracht in een omgeving waar ik weinig heb gehoord dat mensen zoveel klaagden als nu de tijd waarin ik woon in Nederland. Buitenlanders hebben een attitude zich aangemeten om te klagen. Alap chinsan, we klagen, klagen, pray for Beji. We klagen, we kost dem ching. We kost hoe schrijf je, we vloek hoe schrijf je. Toch? If je tegen iets schrijf je, dat ik dong. Na vloek je schrijf je. Dat want dat je doet zijn niet dat. Als je dong toe. Na you attacking, anders my attacking. Toch, lieve luisteraars? Maar goedemorgen. Wees welkom. Dit is Radio Oppo Ai. Amen. Dit is Radio Oppo Ai. Lieve luisteraars, vanmorgen heb ik een bemoediging voor u. En het is namelijk zo, mijn bemoediging voor vandaag is: wie luistert en doet. Als we kijken naar Jacobus 1, vers 22 tot 25 en Matthäus 7, 24 tot 25, dan haal ik daaruit een bemoedigende boodschap voor u. Voor de mensen die ziek zijn, wees gezegend. Het komt goed met Gods genade. Kijk, als God een ander plan voor u heeft, kan ik bidden tot ik ons weeg. Het gaat niet veranderen, omdat God een ander plan met uw leven heeft. Maar als God een plan met uw leven heeft, hij wil nog steeds zijn lucht door u blazen, geliefden. Het klinkt misschien cru, maar het is de waarheid. Het is de naakte waarheid. En ik denk niet dat u wil dat ik hier zit te liegen. Snapt u? En voor de mensen die vandaag iets te vieren hebben, God bless, stay focused, hou vast, geniet ervan, klaag minder, iets gaat niet goed, go on, the show must go on. En geef niet op, geliefden. Het is belangrijk om te weten dat God u en mij niet wekt. God heeft ons niet gewekt om te blijven klagen. God heeft ons gewekt om over zijn gunstbewijzen te praten. Om anderen te laten zien dat we gelukkig zijn. You know, kan go sribi nanga sari. De wiki baka nanga sari. Waarom zeg ik dat? Je valt in slaap. Je valt verdrietig in slaap. En ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want ook ik heb dat gedaan, hè? Oké. Je valt met verdriet in slaap. Zo lees je naar de watra je weer heeft gekregen dat je vader schreef. Toch? Dat je wiki bakkerij heb je gekregen opnieuw. Ik zal u vertellen. Ik heb het bijna een jaar gedaan. Misschien als het niet langer is geweest. Maar in mijn beleving een jaar. Dan wil ik u vertellen dat het maakt moe. Het maakt het hart ziek. Verdriet maakt het hart. Je kan verdriet hebben voor een tijdje. Maar na verloop van tijd moet je leren loslaten. Moet je je berusten in Gods hand. Je moet het niet een plaats geven. Want zodra is het jou een plaats, want zijn gebeurt baka, en kolle kwalele kaitapu. Geef het aan de Heer. Ik kan het vertellen. Ik weet waarover ik praat. Ik zeg niet iets zomaar. Hoe doen ouders die hun kinderen kwijt zijn? Hoe komt het dat ze weer boven water komen? En dat denk dat ze vergeten op het Soms hebben die mensen levenslang. Want zij leven zonder hun kind. Misschien loopt de dader vrij rond. Kan dat dader kies toemoen?

straffen, als ze nog zo'n no one day straffen. Maar die ouders hebben leven lang. En toch kiezen ze ervoor om te leven. Waarom? Omdat vaak genoeg onze mensen die ons voorgaan niet willen dat we prima januari, go met prima december aan het rouwen zijn. Dus daarom ben ik hier om u te bemoedigen. Ik ben hier om u te bemoedigen. Ik ben hier om u te laten weten dat er hoop is. Ik ben hier om u te laten weten dat u niet bang hoeft te zijn. God is met u, God is voor u. Ik ben hier om u te laten weten dat de Heer het beste met u voor heeft. Ik ben hier om u te laten weten dat we de keuze moeten maken om te leven. Waarom? Als God niet wilde dat u leefde, dan had hij u gisteravond of vanmorgen vroeg genomen. Dan had hij gezegd, ik wil niet meer dat je leeft. Maar als je roekeloos gaat rijden in het verkeer, dan gaat het tekeer, en je bent aan dit. If you go ishi dat asma pot verkeer, give you yourself dat mensen niet te vertrouwen zijn, dat je op je liep je dingen, want je beste vriend en je beste vriend. En je bent aan dit, en dan gaat het tekeer. Laten we de dingen bij de naam noemen. No. Ik ben niet gekomen om je zoete koekjes te bakken, want denk ik hoef me nee, sukru. Dus if you want sukru koeko in omkami. Ik wil de waarheid prediken. Oké? Misschien staat u vandaag voor een keuze, Lobiwang. En misschien bidt u al een tijdje om een richting. Misschien weet u diep van binnen wat u zou moeten doen, maar u vindt het spannend om daadwerkelijk die stap te zetten. Wel, vandaag ben ik, Carmen Letitia Henry, hier gekomen om u te bemoedigen. Ik ben hier gekomen om u te laten weten dat God wel de weg met u verder wil wandelen. Ook al hebt u het heel lang gedaan, u hebt het al 80 jaar zo gedaan. De Heer wil die laatste 10 jaar met u wandelen. Hij wil voor u uitgaan, hij wil u dragen. Je zegt, ik ben toch mama, breng me paardje. De Heer wil dat voor u doen. Dat gaat een oponulik baby. Toch? Dat is wat God voor u wil doen. Ik wil u vandaag bemoedigen. God vraagt niet dat u alles overziet. Nog zo gaat een bom make u superieur. Toch? En die gaat no meko superieur ten opzichte van anderen en alles. Dan gaat de wanitaki om boygi kindigi in. Toch? Daarom meki a sweetie voor absoluut wan libi gado. God vraagt niet alleen dat u bidt en u ziet niks. God vraagt dat u naar hem luistert. En hem vertrouwt voor de volgende stap. Geliefde luisteraars, ik weet dat u, vaak genoeg zijn jullie, sommige van u, zijn traditioneel. Uw lobby ligt van begin zo min een beetje toch. Je hebt de fariseers, de heren dan. Ze bidt niet. Terwijl, a prediking ben een beetje. A jure die draai salto in haar bedi, tek is tante. Fayo sribi, mi opo me biten bejikba. Mi bejikba di manteng 5 uur aan een groep. Beji 3 uur manteng. Meneer, wacht die radio opo aifkons don beji. Maar gado wani fu mi kongi u aboskopu gi abomude geen tak. Hey, mi boy, mi umapching. Mi wancharyo. Anna Trobi, wie schap 90 jaar. Mijn wantjari paartje, mijn opperlijk baby. Want je naam mijn baby. Toch? Dat is wie God is. De Heer is hier gekomen dus door mij te gebruiken om u een boodschap te geven. De Heer wil geen zoetsappige boodschappen geven. Dat de Heer, hij gaat u zegenen. En hij gaat u. En if you want this boodschap, dat moet je mee, moet je niet bij mij zijn. Je bent aan een verkeerde adres, want God no gim de boskopu dati. Jezus zegt in Matthäus 7, vers 24. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Dus in hem jere wanda is dong.
En God gaat voorzien. No. Beter werk. Toch? Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Ere. Die zal ik vergelijken met een verstandige man. Een verstandig man die zijn huis bouwt of heeft gebouwd op een rots. Dit is een prachtige belofte, Lobiwang. Jezus zegt niet dat iemand naar hem moet luisteren, gewoon klaar luisteren. En hij zegt ook niet dat wanneer hij hem luistert, dat je nooit problemen gaat krijgen. Soms moet je klappen krijgen, toch? Soms moet je klappen krijgen, zodat je weet hoe de vork in de steel zit. Maar soms moet je klappen krijgen om bekwaam te worden. In bepaalde zaken. Denk je dat al die mensen die nu vandaag aan de dag in de wereld professor zijn, lijkt nooit dunnekies zo'n klap. Nooit dunnekies brokeden. Nooit denk komt op een punt. Dat jongen, ga loslaten hoor. Ga echt loslaten. No. Is beter zwaar, man. Maar ze hebben volgehouden. Anderen zijn doctorandus geworden. Anderen zijn professor geworden. Anderen zijn meester in de rechter geworden. Anderen zijn schoonmaker geworden. Sommigen zijn docent geworden. Anderen zijn bewaker geworden. Anderen zijn buschauffeur geworden. Maar ze moesten doorzetten, toch? Ze moesten doorzetten. Zelfs als je moeder en vader bent geworden, boy. Moet je doorzetten, want die kinderen, ik was bij jou. Laat me over mezelf praten. Ik was zo'n onhebbelijk stuk kind, jongen. Mijn gunst. En waarom zeg ik het zo? Mijn moeder zei het eigenlijk altijd. Abtjin disjere. Ik was een grappenmaker. Ik liet iedereen lachen in de klas. En dan zat ik rustig mijn werk te doen. Tevrouw Neluku. Dan alles mij lafu. Juffrouw, dat is mijn depje. Dat juffrouw is Carmen. Juffrouw zegt, is niet waar. Carmen zit rustig te werken. Inak me. Iden hij niet. Dat was ik. Ik liep niet met meisjes. No. Was niet mijn systeem. En dat heb ik eigenlijk nog altijd. Toen ze djugo nanga, toen ze voor oma's ma... Automatisch heb je takis masani. Toen ze voor. En dat wil ik niet, want minowan taki te atayuru kawer beti. Nee, zo had ik het niet bedoeld. Nee, ik heb het niet gezegd, want minoloba wordt die dekari gezegd. Make me, myself and I. Maar de Heere wil dat we weten... Dat we niet moeten opgeven, Lobiwang. De Heere wil dat we moeten weten dat Hij met ons is. Hij wil met ons zijn. Dat schreef in a bribi libi. Ik kan kies tegenslag, want mij ik kies tegenslag, Lobiwang. Ik reken dat naar alles aan zijn, mijn biggie. Mij kies wante. Nee, echt niet. Ik bid God nu langer als 5 jaar voor een bepaalde situatie. Ano pichete. Da fasan dat mi draibaka want gado no pichi. Yes, mi hori steifi toch. Want te gado piki, gado de bize ke kirma pasi jimi. E berei mi for, e queens mi. Form mi na yoste fasi fa wani. Da mi yere mi no. Gado ne pichi mi o lus gado. Nee, lieve mensen, dat moeten we niet doen. We moeten niet snel opgeven. We moeten niet snel opgeven. Want zelf, je hebt soms als ouder, ik ben moeder van 3 kinderen, dan heb ik 3 verschillende karakters in huis. Nu niet meer, maar ik had 3 verschillende karakters in huis. Ik heb 3 rustige ting, dat wel. Maar bij wijze van spreken, in hem, go klets naar mijn dochter. Mi doctor o pichi. Pemi pemo denki.

En Asara is dat daar bij mij. Maar ik wil alleen maar aangeven den karakter. Mijn zoon is echt een no-nonsense person. Miserief heeft pot op mijn pressie. Dus om aan te geven dat we allemaal verschillend zijn. En toch mijn loopding. Mijn pot dan wel zei dat... Het is vrij postig mijn lobby. Mijn loopde alle drie evenveel. Mijn naam is Tjema. Mijn loopt tegen mijn oma op tjas... A laatste was aan dat die... No, omdat je naar laatste wang en je maakt een bepaalde ervaring mee, dan je op die kwit-kwitty. Nee, kies het via een behandeling of voorkeursbehandeling. No, alleen van kwikkie den trouwen. Als ze mooi kwikkie toe. En dat is belangrijk. Jezus zegt dat als we naar hem luisteren, Dat er ook momenten gaan zijn dat we moeilijkheden gaan meemaken. Want wanneer je huis bouwt op een rots, betekent niet dat het niet meer regent. Het gaat regenen. Alleen, amore sweet one thing, I also ne nakpanya. I also ne sungo. Dus, en wie is die rots? Jezus is de rots. Wie een storm kon aitan knapu. Dat betekent dat het gebouwd is op goed fundament. Misschien waait het vandaag in uw leven anders dan je gewend bent. Geef niet op, man. Geef niet op. Jullie kennen mijn situatie, toch? Een deel, jullie kennen me niet mijn hele leven. Maar jullie kennen een deel van mijn leven, toch? En ik ging er gebukt onder, toch? Maar ik ben er vandaag. Ik ben opgestaan. God is groot en zeer te prijzen. De Heer wil het beste, heeft het beste met ons voor. Blijf dichtbij van hem. Ga. Ook al sta je nu even stil in je leven. Sta even stil. Geef het ruimte. Ik heb geleerd om anders met situaties om te gaan. Stel eens voor, er gaat iets mis in mijn leven. Bij wijze van spreken, gisteren wilde ik naar een boekpresentatie van een leerling. He? Ik heb die rondjes gemaakt. Want ik pas niet mijn gona in die tapu. Maar het is niet mogelijk. Is dat een rule of hardplein en soort presentatie in mijn foto? Ja, ik bleef maar. En het waren alleen maar eenrichtingswegen. Toen dacht ik, ik kreeg slaap achter het stuur. Ik dacht, weet je, mama. Je hebt je best gegeven. Ik ben sorry wel. Mam taki, gado, u weet waarvoor het goed is. Ik ga naar huis. Ik ga naar mijn osso. Misa, kom aan leerling, want trafasi tegemoet. Misa, Johan kado. Voor die no bende. Voor die a teken ting nodig me uit speciaal. En dan mi no bende. En dan kan de atobrong in pauw mandi. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb alleen maar rondjes lopen draaien. 5 uur was ik nog rond. Dat ding is kwart over 4 begonnen. 5 uur draaide Carmen nog rondjes. Dan zou ik boos worden. Ik weet niet waaruit God me gehaald heeft. Ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Maar de Heer heeft me daarvan weggestuurd. Motoja. Midor in een passie at de helft van passie tapu. Dan heb ik kot gooien want er strati. Breken dat je kom bak in een strati. Nee hoor, ik rij wat heer passie. Bijna af een foto. Kom bak. Nee man, ga naar mijn huis. Lieve luisteraars, het is belangrijk dat we dat weten. Wat de Heer voor ons wil doen. Het is belangrijk dat we ook in moeilijke tijden in staat zijn om te luisteren naar God. Ook al lijkt het alsof er niemand op deze wereld is die klaar voor je staat. Want dat ken ik ook. Dat je voelt dat je alleen bent. Zelfs als er mensen om je heen zijn. Dan voel je dat je alleen bent. Het lijkt zo. Maar dat is niet waar.
Want er zijn mensen

Er waren wel mensen om me heen die zich om mij bekommerden. Maar vaak genoeg zien we dat niet. Wanneer we in die put zitten. Miloba koningshuis voor Londen toch. Tere wat verdedigd is. Een rol maakt dat mensen dingen troebel zien. Of troebel ervaren. Koningin Elisabeth Bentacheng. En zoon Tacheno. Baka. Mm-hmm. Het is belangrijk dat we een tijd nemen om ook te kijken naar de mensen die nog om ons heen zijn. De mensen die ons troost geven. De mensen die ons een berichtje sturen. Bij wijze van spreken, ondanks ik misschien pretendeerde dat er niemand om me heen was. Hm? Ja, waren er enkele mensen in mijn leven. Nana Ohema is er één van. Die me een bericht kon sturen. Die me kon bemoedigen. Weet, Toetak peepot me. Elke dag kreeg ik een bemoedigingswoord van Toet. Elke dag. Nog een ding op hem staan. Hm? Hoe laat ik deze mensen vallen? Ik kan ze niet laten vallen. Zonder om namen te noemen, hè. Je hebt soms van die mensen die bellen je toch. Hoe kan je met zo iemand omgaan? Die persoon gelooft niet in God, maar God loben boy. You no loben, maar God loben. Make me tell you that. God loben. You no sapfa asma e kindi begen God. Maar in het openbaar kan dat asma brajari. Maar dat is maar die niet ozo. Dat is maar een kind die begint gado. Of kan die ander man zien die morgen op de kikkenie operatie. Of een kind die zwart. Of weet ik veel. Als maar z'n dom begint gado. Je weet niet. Dus laten we niet oordelen. Wie luistert en doet. Je hebt sommige mensen. Die in dat straatje. Die moet voor biggie. Lekker ze koele. Maar die in dat in ozo. Die misschien die voor de kreetro aan Nancy. Nog zo wat maskita. In hem troon vrij vrij. Nog zo dan na kikiri. Maar maskita. Ik denk dat je in Nancy. Nog zo wat Nancy. Dan zie je hoe ze de heren roepen. Daarom moeten we stoppen met oordelen, lieve luisteraars. Het is belangrijk dat we de mensen accepteren zoals de mensen zijn. Dat we ze aannemen in de liefde. De liefde die alle verstand te boven gaat. En de vrede die alle verstand te boven gaat. Accepteer die mensen zo. Je gaat zien, mensen gaan je ook accepteren. Want denk je dat iedereen van je houdt? Nee, Carmen, niet iedereen houdt van je. Denk je dat iedereen ervan houdt hoe je praat? Nee, Carmen. Heeft na idee dat hij bij Abi kan poeren. Dus lieve luisteraars. Om helderheid te brengen. Blijf dicht bij de Heere staan. Maak moeite. Wie is Wawa Lisi? Wie is Anala Lisi? Toch? Dan maak moeite. Ik kwam mooi broemtje met mijn botatje. Ik kwam mooi broemtje dat ik bezoek een kerkje. En mijn saptak mi kan in je jesi mi tak verkeerd. Maar geloof me, Gods woord zegt, verzuim je samenkomsten niet. Waarom? Alleen is toch maar alleen. Als God wilde dat we alleen zouden zijn. Dat is een openbaring die ik afgelopen zondag heb gekregen. Zonder dat de spreker dat heeft gezegd. Dat is wat ik kreeg op dat moment. Hm? Dat als de Heere wilde dat we alleen zouden zijn, zou hij Adam geen Eva geven. Want hij zegt in zijn woord, in Genesis, het is niet goed dat de mens alleen zijt. Toen ik dat kreeg, ik schrok een beetje, want ik keek even om me heen als er nog meer mensen dat hebben gehoord. Maar het bleek dat ik alleen het heb gehoord. Je zult bij Brada Nangasisa. U hoeft vandaag niet alle antwoorden voor morgen te hebben. God heeft het antwoord. Soms heeft God een complete routekaart. Hij geeft voldoende licht voor de volgende stap. En misschien, Lobiwang, lijkt die stap heel klein. Een telefoontje. Mitegukba.
Soms zijn er mensen die me hebben gebeld om me te bemoedigen. Carmen, je komt hier doorheen. Een gesprek. Soms heeft een vreemdeling met me gesproken zonder dat die vreemdeling weet wat ik doormaakte. Of doormaak. De keuze die je neemt om iemand te vergeven die je pijn heeft gedaan. Soms vraagt de Heer onmogelijke dingen van mensen. Want iemand die jouw kind heeft verkracht. Iemand die jouw kind heeft vermoord. Hoe vergeef je diegene? En toch zegt de Heer, vergeef. Vergeef, Migudu. Vergeef. Ga dan attack vergeet. Attack vergeef. Vergeef. Oké? Begin opnieuw. Begin opnieuw. Je hoeft niet een nieuwe relatie te beginnen. Maar ga opnieuw leven. Ga nieuwe dingen doen. Ga op reis. Ga genieten. Ga mooie dingen doen. Ga een nieuwe levenswandel aan. Leer je grenzen aangeven. Leer je grenzen aangeven. Evo, kotaki, een fossie. Alles maar bekan kost donjan bijinjan. Aten kontranga. Vroeger kon ik met €50. Zei ik gisteren aan een goede vriend van mij. Vroeger kon ik met €50 had ik een volle tank. Heden ten dagen heb ik een halve tank. Heden ten dagen heb ik een halve tank. Tot een paar maanden geleden kon ik met €50... If we were one in chalk, dan moest ik dat dus eigenlijk over die. Dus meer als full tank, dat kan. Want dan laat je 2 tot 3 keer klikken, klik, klik, klik. Dan heb je echt full tank. Het duurt lang voordat voor Adora-redistreepje bakken. Dan kon ik gaan voor 60. Kon ik gaan 60, 65. Tegenwoordig met €50 heb ik een halve tank. Kan er ietsje over een halve tank. Iets. Toch? Als je je baan kwijt was, ga opnieuw solliciteren. Vraag hulp. Waar ik vroeger geen hulp vroeg, ik vraag tegenwoordig hulp. Ik vraag. Vroeger wilde ik alles zelf doen. Tegenwoordig, ik vraag. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt, herstel ze. Straf jezelf niet langer. Ook ik heb van die domme keuzes genomen soms of gemaakt. Leer vanmorgen eenvoudig zeggen, Heren, vandaag wil ik opnieuw met u wandelen. Leer dat. Zeg het. Spreek mij. Zeg mij na. Heer, vandaag wil ik opnieuw met u wandelen. En weet je, zolang je leeft, kunt u leren. Dat is bewezen. Zolang je leeft. Vorig jaar volgens mij heeft een vrouw van 90 of 95 jaar in Amerika haar bachelor gehaald. Zoals bij Faye Caramandisi. Steve Harvey. En Steve Harvey vroeg er, wat ga je ermee doen? Zeg, maakt niet uit. Ik heb het behaald. Ik heb het altijd gewild en ik heb het behaald. Ik kan er niet veel meer doen. Ik kan geen enkele werkgever wil me misschien hebben. Maar ik heb het wel behaald. En haar jongere klasgenoten, die prezen haar voor haar doorzettingsvermogen. Dus zolang er leven is, is er hoop, Lobby Pradananga Sisa. Ja? Onderschat kleine stappen niet. Kleine stappen van gehoorzaamheid. Noach bouwde een ark. Niet in 1 dag. Het heeft dagen geduurd. En toen het klaar was, heeft de Heer gezegd, tot hier en niet verder. Abraham ging ook een onbekende weg. Ja? Petrus moest eerst uit de boot stappen, Lobby Wang. Om te voelen dat hij over water kon lopen. Maar toen hij keek naar het water, dan begon twijfel te komen. Ja? En hij begon te twijfelen. En toen
zong hij. Zo keken we ook naar onze problemen en dan zinken we in die problemen. We kiezen

0: slapeloze nachten. Wat heer niet die. A pay man say, you tamara manti no man payere. Ma heer niet die eme ka friti sribi. Once my kong, and then I bakai tut, want afentak imre moro trangat te weer daar 50 moet reden. Da ou reip say, da ou sorry middelfinger. Dan, ja, ate bro, want da you are reit tegen sani. Nee, mega smago. Soms, dan van genoeg, dan kom je ze voorbij, dan kijk je ze aan en denk je van, tje, je had liever rustig gereden. Je bent vast mijn porgy. Snapt u wat ik bedoel? En laten we luisteren naar Gods woord. Jesaja 30, vers 21 zegt, met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. God gaat ons niet in de steek laten. We moeten niet alleen hoorders van het woord zijn, zegt Jacobus, maar ook daders van het woord. Zoals u mij nu hoort, als ik alleen maar een hoorder was, zou ik dit niet voor u kunnen brengen. Ik ben ook een dader van het woord. En dat is wat ik voor u wens. God roept ons tot perfectie. Ah, je moet perfect zijn. Temne zonder morgen moet gaan kerkie. Dat is nog gaan kerkie nooit. Temne takis masani morgen dan moet gaan kerkie. Dat is nog gaan kerkie nooit. Want je tante takis masani. Want tegen gaan kerkie. Om mitis maar de takis masani. Maar is dat de reden waarom je niet gaat? Ja, in kerkie. Ja. No one dat er also op een gides masang gezond toe. Want ik persoonlijk, de mijn ga kerkie mina, de mensen broeder en zuster, pas dan kerkie ik ba. Ta dinsdag ba. Da mensen broeder en zuster. Oké? Dat is wat ik u wil vertellen. En gelet op de tijd, ga ik naar het volgende.
1: Life teach you things these young folks don't understand yet. Pain become your teacher. Loss become your lesson. And peace become more valuable than attention. This is Sam the Motivator.

0: Nah.
1: Dit is Radio Op AI. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.
0: See, survival changes a man. Pain matures a man. And wisdom teaches you who deserves your energy.

0: Protect your peace.
1: Dit is Radio Opel Eye. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan

0: steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Monumentendag met smooth jazz en high tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: forgive her.
1: Amen. Geef niet op, Lobby Wang. Op dit moment zijn we beland in het tweede gedeelte. En ik nodig u uit om te bellen op 0641-160150. U kunt bellen en uw bijdrage leveren. Verder vraag ik u om een bijdrage te leveren. Een financiële bijdrage op NL 24 ASNB 09 42 87 9724. Dit herhaal ik speciaal voor de mensen die mij elke keer weer zeggen: je vergeet elke keer om je bankrekening op te noemen. Ik doe het. En ja, ik heb zoiets van: ik wil niet dwingerig overkomen, vooral als het om geld gaat. Dus vandaar dat ik zoiets heb van: ik zeg het wel eens. Maar ik heb wel mensen die mij elke keer weer zeggen: heb je weer niet opgezegd? Weer niet genoemd. En ja, bij deze nodig ik u uit om Radio Oppo Ai te ondersteunen, financieel te ondersteunen. Dus wanneer u hebt gestort op NL24 ASNB 09 42 87 9724, ten behoeve van Radio Oppo Ai. En ten name van Henry C.L. Want iemand zei tegen me: ja, ze zeggen, het is niet van jou. Nou, het is ten behoeve van Radio Oppo Ai. Ten name van Henry C.L. En dat ben ik. Niemand anders. U mag bellen. En het nummer is nogmaals 0641 16 05 01 50. Herhaal 06 41 16 01 50. Cross the bridge.

0: most precious place ever known to man.
1: Radio op ei, goedemorgen. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. We hebben er weer een nieuwe dag van de Heer. We zijn symbolisch jarig vandaag. Iedereen die op luisteren zit bij Radio Open Ei. Is jarig en symbolisch jarig.
1: Amen.
2: Ik ben blij met mezelf dat ik op een vroeg omdat ik een jarige heb. En ik ben blij ook, want eerste weekend doe ik maar dat ik me ga schaden. Mijn laatste dochter is jarig vandaag.
1: Amen.
2: Arabella Kusade Bakbot is jarig vandaag, 34 jaar. Mijn breedte, mooi beetje, bij me, Abby. Ik ben best. Dat is een beetje vroeger, maar ik dacht, nou, dan kan dat eigenlijk ook wel eens zetten. Ik ben ook een paar bellen. Dan ben ik zo vroeg voor het eerste, mijn eerste. Maar je was alles wat je gezet hebt, is mooi hoor. De reis en dit wat je zet, en don't give up. Is heel mooi, heel mooi, heel mooi. Is ook voor mijn dochter bestemd. En iedereen die jarig is vandaag, is ook voor hun bestemd.
1: Amen.
2: Bedankt voor je zending. Het is heel leerrijk wat ik gezegd heb allemaal.
1: Dank je wel.
2: Ik ben op luisteren. Ik geef de andere kans. Fijne dag weer vandaag. En je kinderen ook gezegende weekend voor je aan. Je kinderen en voor mij ook, kleine kinderen.
1: Grand Tangi en van hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd met uw jongste dochter. Doei, doei.
2: Dankjewel, broer.
1: Doei. Amen. Dankjewel. Ja, lieve luisteraars. Dat was meneer Etje Bakboord. Zijn jongste dochter is vandaag jarig. 34 jaar is ze geworden. En ik wens haar Gods rijkste zegen toe. Samen met alle andere luisteraars en familieleden. Een opopo. Ja, ja, ja.

Amen. En hiermee danken we de Heere voor alles wat hij doet voor ons. Het is belangrijk om dat te weten, dat God mooie dingen voor ons heeft. En laten we God dankbaar zijn voor alles wat hij doet in ons leven. Hè? Laten we het niet vanzelfsprekend nemen. Want, weet u, niet iedereen krijgt de kans om jarig te worden meer. Sommige mensen hadden gezegd, ze zouden een bepaalde leeftijd worden. Ze zijn het niet geworden. Maar laten we de Heer alles geven. En speciaal voor de dochter van meneer Etje Bakboord is deze. Amen.

0: Amen. De tegenwoordig, hè, lieve mensen, moeten we blij zijn dat technologie ons brengt daar waar God wil. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. Door technologie kan je met iemand praten alsof degene naast je is. We kunnen bellen naar verre landen. Vroeger kon dat niet, moest was het telegram. Geliefde, het is belangrijk dat we dankbaar zijn. Het is belangrijk dat we elkaar lief hebben. Het is belangrijk dat we elkaar helpen. Oké? Dus wat ik aan u wil meegeven is: kies Jezus vandaag. Kies Jezus vandaag. Dat is wat ik wil meegeven. Bent u jarig? Van harte gefeliciteerd. U kunt bellen op 06 41 16 01 50. 06 41 16 01 50. Ja, u kunt bellen. Bel en bemoedig een ander. Misschien wilt u reageren op wat ik heb gezegd. Ja, u mag. Zolang het met respect is. Zolang u respect voor uzelf hebt. En u kunt respect voor mij opbrengen. Dan vind ik het prima. Ik wil de mensen die ik geruime tijd niet heb gehoord. Wil ik groeten. Meneer Banansi, hoe gaat het met u? Bent u opgeknapt? Ik kies eens even mooi, papa. Oké, okay, laat wat van u horen, desnoods privé. Ja, meneer Criton, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? En nog vele anderen die ik misschien niet ken, maar u luistert wel, u belt niet. Ook wil ik u wensen een gezegende dag. Neem de tijd om God alle lof en eer te geven. En tegen de kinderen die nog ouders hebben. Of misschien heb je nog een geliefde broer, een geliefde zus. Jullie hebben elkaar lang niet gesproken. Je hebt je moeder en je vader lang niet gesproken. Ik wil je bemoedigen, boy. Maak haast, no? Maak haast. Niemand kent de tijd nog het uur. En ja, misabi, ik biggie, ik zoutu, ik peper, ik mafrij postig. Zo maar naar een voet tegen je moest doen. Zij moest, zij moest doen. Misabi, me begrijp, me ga ja nu. Maar minus abi, via letteren. Bel ze. Takatori. Praat met mama, praat met papa. Ik weet tegenwoordig de therapeuten en de coaches van tegenwoordig leren je dat je hoeft je moeder niet te vergeven. Nee. Weet je? Gods woord zegt dat we elkaar moeten vergeven. Gods woord zegt dat. En I know. Ik weet wat het is als mensen je pijn hebben gedaan. En ze weigeren, ze geven eigenlijk de gea vier die dag naar je fout. Dan maak ik nog een foto. Misap one systeem, misap one thing ben de, mi ben de in one thing. Dan een brother naar een sabin knapo. En dan, a brother no, she's a sadu, maar she's also a midu. A shitaki, mi dry mi eye. A shitaki, mi na gera sa. Dus dat daar brada ook te kan gaan mee, dat je daar brada no. Ja, want Irika minoshi, je zoekt het robin dan gaan missa. Terwijl, anoshi, tak asak na pletnen zei, je zoekt kot mi ai. Dat anoshi, als je zo zou mee doen. En dan nog moet je vergeven. En dan nog moet je zuiver blijven. Moet je de eer aan jezelf houden. Omdat je weet dat deze matak broedu dek moro watera, daarom mek solisi broedu e mek mekunu. Want dat teden kon sabi, dat asma dedek ba. Teden kon sabi, it's too late, she's gone or he is gone. En daarom is het van belang dat we gefocust blijven aan de bron des Heren. Want dan gaat ons even openbaar you. Tak no Carmen. Asma na no een foto er, hè? Na this maf you up foto Carmen, you brother fout no so you sa fout no so you chin fout, and that's the reason waarom de gelukkig dem chief me negim krajiere, maar if me chin sa gimi kraji as a kona me tak mama this is that is so me sap misrefi dem brother af me nanga sap me kan taking, ik zorg ervoor dat die ander zich niet beledigd voelt, maar dat ik de tijd neem om te luisteren en te zeggen, Jij bent fout in deze. If you want it, vraag om vergiffenis. En vorige keer was Sabi Aksimi Fudrai. The flowers can't hear you. Apology. En op pastas ma dede. Dat we een dag aan dede nog kan bereten. Want ook moet aan Amerika komen. Moet aan Saranaan komen. Want om kon beren zo. Desma Saranaan moet wakti. Want je moet doro. Want zolang je nog doro, mama en papa nog kan beren. Talk when you want to make sense and see body so if I be missing my missing pa fa hey man so how do you up man how do you up eer de mensen terwijl ze in leven zijn. Daarom heb ik gezegd yo nanga mi ibe kan de mi brada ik ook kan jara sref neng as ref brudo yo ne kong ik kan de mi ching yo ne kong. Blijf daar waar je bent. Temi dede. Uno go weer des masan bende al die tijd nam see. Vind dat, ja, maar het is mijn moeder. Is mijn broer. Is mijn zus. Hè? Eh? Terwijl das ma bende alibi. Uno bende noa wei to fushi. Hm? Pai omen ticket gaan saranang. Terwijl amoni say bot baya ticket. Ibe kan pai fas ma fin dresi. Fas ma fin yepi. Van fu des ma bekan nyang fu angri no kier ding. Toch? We paya money. Speciaal. Alas mam si ik moet aan Holland. Want je kon kena beri. En dan juist in des marate me kan moro bigi bari. Laten we eerlijk zijn aan onszelf. Laten we eerlijk zijn. If je maar eerlijk tegen je schrijf, je kan eerlijk tegen want trasma toe. Dus... The flowers can't hear your apology.
1: Brothers and sisters not speaking. Cousins acting like strangers. Aunts and uncles disconnected from nieces and nephews. Then one day somebody leaves this world. And everybody wishes they had one more chance. Sam the motivator. Never give.

0: radio op een ei. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Carmen. Is het Triton?
0: Ja.
1: Ja, je weet Triton.
0: Jawel.
1: Jawel. Ik wou even een paar mensen even kort groeten. L.I.R. Mevrouw Riedewald. Mevrouw Redoet wil ik groeten. En ik wou ook zeggen, ik heb ook een blije iets wat mijn dokter is morgen jarig geworden na 52.
0: Zo.
1: Tweede dokter. Die wordt 52 morgen.
0: Ja, man.
1: Ja, en bij mij, gezondheid gaat het ontzettend snel vooruit. Ik ben ontslagen door de dokter.
0: Amen.
1: De dokter zegt, ik hoef niet meer terug te komen.
0: Prijs God.
1: God is groot.
0: Amen.
1: Heel groot. En de dokter zegt, nou, ik neem contact met je op voor 3 maanden. Maar je hoeft niet meer terug te komen, want we hebben niks in sporing gevonden van de uitzaaiing. Geen sporing gevonden van bot of wat dan ook. Alles is clean. Dus, ja, God is groot.
0: Amen, amen, amen, amen.
1: Ja, ja, ja.
0: Amen, dank u wel.
1: Ja, ja, oké, Carmen.
0: Dank u wel, gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Als u, dag. Ja, prijs God, prijs God, prijs God. Prijs God, prijs God, prijs God, prijs God, prijs God. Prijs nu de Heer, halleluja. Prijs nu de Heer, halleluja. Prijs nu de Heer, halleluja. Prijs nu de Heer. Ik ben persoonlijk blij. Ai, gado, mi britiere. Ai, meneer Criton. Grand tangi. Dat iter unu. Voor Jabos Kopu, van harte gefeliciteerd met uw dochter die morgen jarig is. Ai papa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ai. Adis Gamati. Vader, dank u wel voor wie u bent. Ik prijs God de Vader, God de Zoon voor uw leven. Waarom? Omdat ik en vele anderen tot het ons persoonlijk gebed hebben gemaakt. Speciaal voor u. Dan minu kans dong, dan meer is een boskopu, dan mi Carmen no dansi. Speciaal voor u. Meneer Criton, speciaal voor u.

0: Ja, goedemorgen, zuster Carmen, met L.I.R.
1: Ja.
0: Ik heb uw bemoediging vanochtend gemist, maar in ieder geval, ik wens u alvast een goed weekend, met samen met uw gezin, hè?
1: Ja, dank u.
0: Ja, ik hoorde meneer Creton. Ik wil hem alvast feliciteren met zijn dochter, die morgen jarig wordt, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb gehoord.
1: Ja.
0: En ik ben zo blij met deze man. Ik ben de Almachtige dankbaar dat het heel goed met hem gaat.
1: Amen.
0: Ik kreeg toon met Nakwa, met Barwa, ja.
1: Mm-hmm.
0: En volgens mij, meneer.
1: Bakboer. Ja.
0: Mag je etje zeggen? Zijn dochter is vandaag jarig, hè?
1: Ja.
0: En ik feliciteer hem ook. Alle goeds, maar bovenaan goede gezondheid. Ook een beetje geld, liefde, geluk, noem maar op. En mevrouw Elfriede doe ik van Engel doe ik de groeten, wordt aan Kreesburg. Nana Ojema, ik weet niet of je al. Het gaat beter met je, want ze is ziek. Of ze was ziek of zo, maar ik hoop dat het beter gaat met je. En ik doe ook de groeten aan Nana Brewa.
1: Oké.
0: Okay. Dat ik een. Oh ja, en mevrouw, een zus, Redoet. Ik ben de voornaam even kwijt, maar Redoet, ze weet wie ik bedoel.
1: Mm-hmm.
0: Is goed dat ze het hoort dan.
1: Dank u wel.
0: Bedankt hoor.
1: Graag gedaan.
0: Oké, okay, doei doei.
1: Doei doei. Ja, God is groot en zeer te prijzen, lieve mensen. God is groot en zeer te prijzen. Laten we de mensen eren. Ano so so tewan tewan smano demoro dawe ja grani. Jen grani no ta da libi no. Chawa moi broomtje gen ta da libi. Je wang sweete groet via de app. Tegenwoordig is het zo simpel geworden en dan nog zijn we ver verwijderd van elkaar. Met Gadachario. Ook tot idee.

0: Goedemorgen met Carmen.
1: Goedemorgen, zuster Carmen. Ik spreek met Elfriede hier. Hoe is het met u?
0: Het gaat heel goed met mij.
1: En de kinderen?
0: Ook, ze maken het ook goed.
1: De kinderen?
0: Ja, ook.
1: Ik wil ook de groeten doen aan mijn kinderen. En ik wil de groeten doen aan iedereen die op luisteren is.
0: Ja.
1: Ik heb meneer Creton gehoord, meneer Creton. God zegen, God dank dat het beter gaat. En ik wil ook meneer Banati, die horen we niet, maar ik hoop dat het ook beter met hem gaat.
0: Amen.
1: En alle zieken. Ja, toch? En alle zieken wil ik heel zo sterk toe wensen en dat ze ook weer beter worden.
0: Mm-hmm.
1: Ook een zwager die ziek is, ik hoop dat hij ook beter wordt. Laten we bidden voor al deze mensen, in elk geval voor alle zieke mensen.
0: Amen.
1: Dat ook mevrouw Monsanto. Dus God zegen, laat ze blijven bidden. En ik wil u bedanken voor uw bemoediging. Ik heb Ellie R gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Ellie ook de groetjes, want deze mevrouw stuurt ook altijd de groetjes. En ik wil ook Nana Oyema. Inderdaad, als ze ziek is, ik hoop dat ze ook beter is, dat het beter te gaat. Ik zei goed en zij bedankt ook. En ik wil ook mijn familie, mijn zusje, Mia en Ellie, wil ik ook de groetjes doen. Want ja, ik zie ze ook altijd en we zijn ook altijd met elkaar. En is net wat u zegt, ja, toch wel naar TV.
0: Mm-hmm.
1: Ik kies Trobi, maar goed, soms moet je dingen zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ook wat u zei tussen elkaar, maar ik ben helemaal eens met u over de dood.
0: Mm-hmm.
1: Laten we elkaar inderdaad bemoedigen te oefenen naar Libi.
0: Mm-hmm.
1: Weet je? En iets geven ook aan je moeder. Kijk, mijn moeder woont hier niet. Ze zegt jullie namen om zorgen dat ze alles daar ook goed heeft.
0: Precies.
1: En wie is aan de papa één keer in het jaar houden. Voorzitter, alles aan voor de vrouwen, dan blijven we, die zijn we met pensioen 3-4 maanden weer aan hangen. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Je moet mensen inderdaad, wanneer ze in leven zijn, mijn kinderen doen het ook, die tijd, die denk aan het eten in eentje, tjawa biji kisi of je tjani nangen wan gouden poets of wet.
0: Mm-hmm.
1: Nee, wanneer we leven, moeten we het met elkaar doen.
0: Asade.
1: Wanneer iemand overleden is, dan zit je gewoon licht van awani, maar voor de rest, die bibi boenangen.
0: Mm-hmm.
1: En ook die mensen die hier in Nederland zijn. Want ik ben in Suriname geweest met Tans Omoen, zuster Carmen. Je ziet hoe die mensen daar struggelen.
0: Mm-hmm.
1: En die mensen hebben dus Maja en Jan, den kip, den voren, dan den krakoen.
0: Mm-hmm.
1: En soms hebben hun moeders daar niks te eten.
0: Mm-hmm.
1: Heel weinig. Of net maar moet beetje beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoop mensen gebruiken jullie verstand. En het is inderdaad ook voor ei, dus ik ben blij met u. Ik zal even ook een korte ochtendgebed doen, zuster Carmen.
0: Gaat uw gang.
1: Als ik u erg vind, ja?
0: Gaat uw gang.
1: Een morgengebed. De nacht is weer voorbij. Een nieuwe dag begint. Wij bidden nu God dat we vandaag mogen leven als kinderen van het licht. Laat ons goede wegen gaan. Wegen van toewijding en trouw. Wegen van vriendschap en liefde. Wegen van eerlijkheid en geloof in elkaar. Leer ons wat verantwoordelijkheid is. En geef ons de moed beter niet af te schuiven. Maar te aanvaarden. Als een opdracht van uw vader. Amen.
0: Amen.
1: Dat was het, zuster Carmen. Dank je wel.
0: Als u
1: opluisteren is de groeten, tante Loes. Nana Abreuwe. Al onze senioren. Ik wil ook bij neef Bakbord. Het gefeliciteerd ook met je dochter.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die jaren is, feliciteer ik. Want als je alle namen moet noemen, dan wordt het te lang, zuster Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen, en ik bedank iedereen. En God zegen voor een pieter. Wie loopt niet, wie niet loopt niet. God zegen voor de allemaal.
0: Dank u. Amen.
1: Dat was het.
0: Dank u.
1: De groeten. Ja, alsjeblieft.
0: Dank u.
1: En dan, oh ja, u bent thuis lekker, hè.
0: Dank u.
1: God zegen en we zullen de zaak ook steunen. Dank je wel.
0: Amen. Dank u wel. Doei, doei.
1: Fijn weekend.
0: Hetzelfde. Doeg.
1: Alsjeblieft. Doeg.
0: Ja, goedemorgen. We gaan langzaam dalen. We gaan langzaam eruit. Ik wil de dochter van meneer Bakbord van harte feliciteren. Ze is vandaag 34 jaar oud geworden. Meneer Ed Bakbord, dank u wel dat u hebt gebeld als eerste. Daarna wil ik de dochter van meneer Creton feliciteren, die morgen alvast jarig is. En Gods rijkste zegen mag zien, de 52 jaar. En alle zieken, voor alle zieken is er gebeden. Nana Ohema, toch, je moet dans die virus eruit hoor. Zo. Want ik wil nog heel lang van u genieten. Toet, lieve schat van mij. Hoe gaat het? Zoals een lobby van mijn kant uit. Mevrouw Elfriede. Kreefsburg wil ik ook groeten. Alle. En niet te vergeten, Tante Loes. Tante Loes! Opknappen, lieve schat. Het gaat je goed. U bent een sterke vrouw. En uw hart is op uw tong. Dus daar ben ik niet bang voor. Dus daarom te Jimmy, me teki toe. Omdat mi saptak ine tegi mi dondon san ine tegi mi lolon san ine tegi mi. Omdat iwan tsukut kokut iwan tegi mi san ine. Omdat u loopt mi. Dank u wel, meneer Vrij en mevrouw Vrij. Wil ik ook groeten. Meneer Vrij, hoe gaat het met u? Ik kan niet iedereen groeten. Maar alle luisteraars, ook de stille luisteraars, wil ik groeten. De mensen in België. Want dat ik klaag dat ik me net akkoord. Dag mensen in België. De mensen in Amerika wil ik groeten. De mensen in Suriname wil ik groeten die luisteren, die op luisteren zijn. Oh ja, in Curaçao moet ik ook nog zeggen. Mensen, dank jullie wel. Ik kan zo doorgaan, maar de tijd wacht niet op ons. En ik heb het niet voor het zeggen. Het is God die de gangen besteedt, lieve mensen. Laten we een Song of Hope doen. Si, Sui Dolunga.

Sweden, Uga, it will all come true. Luisteraars, we komen langzaam aan het einde. Nog 2 minuutjes en dan is het einde daar. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. U allemaal. Ik heb met alle respect u allemaal. U allemaal. Geen ene wil ik buiten laten, want God houdt van u allemaal. God heeft het beste met u voor. Maar wie luistert en doet, dat is waar God naar uitkijkt. Geef alles aan God en zorg ervoor dat u opstaat en gaat arbeiden. Oké? Ik ga u groeten in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. Bye. Bye. Voor vandaag. Tot de volgende keer. Bye-bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover.

0: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Ik heb ook een bekendmaking, want dit moet worden bekendgemaakt zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Libi. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwdienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegen

0: Yeah. Een hele goede morgen. Dit is Ladies from the Hoods. En Claire die is dus vandaag niet aanwezig. Is naar een hele belangrijke iets gegaan. We gaan het niet vertellen op de radio. Maar Miss Juanita is hier ook. Trouwens, goedemorgen.
1: Good rising.
0: Good rising.
1: Hi, hoe is het, Roger?
0: Goed, en met jou?
1: Ja, lekker.
0: Dat is mooi om te horen.
1: Ja, het was een roerige tijd de afgelopen weken weer. Ik vind sowieso de energie heftig de laatste tijd. Er gebeurt veel. En ik heb afgelopen week helaas weer te maken gehad met verlies.
0: Ai jee, verlies. Sterkte.
1: In de familie. Ja, dankjewel. Twee weken geleden in de uitzending hadden we ook aangegeven, hè, dat we ook afscheid hebben genomen van een geliefd familielid. En deze keer is het weer raak. Vorige keer hadden we Brooks ten ruste gelegd. En binnenkort dus nu zijn zusje. Dus binnen twee weken tijd
0: het lijkt alsof het gewoon elkaar, achter elkaar is.
1: Elkaar achterna gegaan. Mm-hmm. Dus bij deze wil ik mijn familie heel veel sterkte toewensen met het verwerken van het verlies. Lieve Christina Hoever heeft de transitie gemaakt. We waren erbij toen het gebeurde. En ze is vredig heen gegaan. Met geliefden om haar heen. En dat is wel een van de mooiste manieren om te gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Omringd door geliefden. Mm-hmm. Christina Hoever was de dochter van oma Lida. Van der Kust. En moeder van Sharon, Jamie en Harvey. Dus voor haar heb ik dit nummer gedraaid. Om haar te eren als de geweldige lieve moeder die ze was. Niet alleen voor haar kinderen, maar voor iedereen die in haar buurt was. Dus bij deze nogmaals, lieve Christina Hoever. Rust zacht. Rust zacht.
0: Ja, vele mensen maken gewoon een andere transitie. Ja. Vanwege ziektes en dat soort dingen, et cetera. Ja. En vorige week hebben we ook iemand moeten kwijtraken. Een hele bekende politicus van de Tweede Kamer.
1: En dat is
0: Tara.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ik denk dat je die nog niet had meegekregen, maar
1: Nee, inderdaad niet.
0: Maar bij deze dan?
1: Ja, bij deze. Ja. En ook iedereen, alle luisteraars die een geliefde hebben verloren. Hè, dat de geliefde de transitie heeft gemaakt. Heel veel sterkte met alles wat erbij komt kijken. Hè, want het komt natuurlijk, je hebt te maken met het verlies. Maar er komt ook heel veel op je af.
0: Precies.
1: Alle emoties. Vaak ook heel veel regeldingen die erbij komen kijken. En ook het opruimen, het leeghalen. Dus je wordt constant in zo'n positie. Hè, het leeghalen van het huis. Je wordt constant herinnerd aan het feit dat diegene fysiek, de focus op fysiek, en niet meer is. Zodat je elkaar niet even meer kan bellen of even langs kan gaan. Weet je, dus dat is wel even wennen.
0: Zo en de vraag van hoe het gaat en zo, dat kan allemaal niet meer.
1: Precies. Nee. Ja. Kijk, we weten dat diegene niet helemaal weg is. Die is een andere dimensie. Mm-hmm. En, maar gewoon, het is even wennen voor de nabestaanden. Van, hey, wat we gewend waren te doen, wat gewoon was om te doen, dat is niet meer. En, maar ja, weet je, zo'n trajectfase, het wordt opgeknipt in stukjes, weet je. Dus eerst is het de klap, hè, van het verlies, die je dan even binnendringt. En dan daarna dan

0: zie je dat we overgaan in wat anders. Zorgen voor een waardig afscheid voor degene. En dan komt de verwerking, hè, van het een plek geven van het verlies bij zo iemand. Maar het mooie is dat je elkaar hebt als familie om op te leunen, om terug te vallen. In te checken bij elkaar. Hè, dat we even extra goed voor degene zorgen die, op wie het het directe, hè, impact heeft gehad. Dat we, belangrijk is dat we die goed bijstaan.
1: En oude herinneringen weer.
0: Ja, herinneringen ophalen.
1: Ophalen, ja.
0: Ja, dat was mooi dat, het is mooi dat je dat zegt, want dat deden we dus ook. Want,
1: members, hè? Ja.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, mijn tante die lag dus op de IC in het ziekenhuis. Dus ze hadden haar al opgegeven. Dus we kregen als familie nog wel de gelegenheid om nog even afscheid te nemen. En terwijl we daar waren, ja, je huilt. Maar je lacht ook. Je haalt herinneringen op van fatus, weet je, van die gebeuren waren met diegene. En als je ziet dat iemand het even zwaar heeft, dat, hè, we diegene opvangen. En ja, zussen.
1: Wat me ook opviel toen mijn oma overleden, was in 2009. Ik had meegemaakt dus dat laatste afscheid. Toen zat ze in een hospice, weet je wel? Dat het einde van het levensduur is.
0: Ja.
1: Nou, toen ze heel langzaam begon te sterven, zeg maar, met euthanasie en zo, dat soort dingen. Toen merkte ik, mijn laatste woorden dat ik tegen haar zei, ze reageerde op. Met een bepaalde beweging.
0: Ja, precies.
1: Ze hoort me.
0: Daaraan kan je zien, van het lichaam, dat laat los. Maar de kern van wie degene is, die is er nog.
1: Ja.
0: En die staat er vaak ook naast. En die staat ook te kijken wat er gebeurt. En ze sussen ons. Mijn neefje vertelde ook, dus de zoon van Christine, die vertelde ook dat twee nachten voordat zodat ze was opgegeven, toen werd zijn zoontje werd wakker in de nacht. En die zei dus de naam van oma.
1: Okay.
0: En die herhaalde dus de naam van oma. Dus daaraan kan je al zien van, hey, het lichaam ligt dan op de plek waar het aan het loslaten is.
1: Mm-hmm.
0: Maar de ziel die gaat gewoon rond. En haar ziel was gewoon al afscheid aan het nemen. Die was al aan het aankondigen van, hey, ik ga binnenkort de transitie maken. Maar weet dat ik er ben en weet dat ik je zie. En weet dat ik eigenlijk voor altijd bij je ben. Alleen nu als een ancestor. Als een voorouder die jou nu gaat begeleiden, gaat supporten door jouw leven als mijn nazaat. Dus prachtig is dat om te weten dat ze niet helemaal weg zijn.
1: Nee, klopt.
0: En ze leven ook in ons voort, hè, want via het bloed. En zolang we aan ze blijven denken, blijven ze in leven. En dat is ook zo'n prachtig mooi gegeven. Van, ja, weet je, als je het even zwaar hebt en je aan ze denkt, weet je, dat ze dan even bij je komen en je even, ondersteunen.
1: Soms krijg ik ook dromen bijvoorbeeld van mijn overleden vader.
0: Mm-hmm.
1: En het leek alsof hij gewoon nog leefde. Dat hij met me gewoon sprak.
0: Levensecht, hè?
1: Levensecht, ja. Vanochtend, als het goed is, ja.
0: Ja, vanochtend.
1: Vanochtend had ik erover gedroomd, ja. Ik droomde dat de onderbuurman een Surinaamse feest gaf.
0: Mm-hmm.
1: Met allemaal biggie pokus, weet je wel. Die dan, je weet, als het een verjaardag is, dan gaan ze een hele band gewoon huren.
0: Ja.
1: Cassico Master of die andere, weet je wel. Vannacht Cassico. Dat hoorde ik toen in mijn droom. En ik zei tegen mijn overleden vader van, ik hoor Surinaamse muziek onder me.
0: Ja.
1: Hij zei, het kan zijn dat een van die personen jarig is.
0: Mm-hmm.
1: Dat had ik dus gedroomd.
0: Wauw. Dus jullie hadden even jullie moment samen.
1: Ja. Zeer zeker. Ja. Dus ik dacht, het leek alsof een doodnormale gesprek was. Het leek alsof hij nog leefde.
0: Nou, wat ik al zei, hij leeft nog steeds alleen. Je maakt nu op een andere manier contact met ze.
1: Via mijn slaap.
0: Ja, via je slaap. Wat diepere lagen. En de andere dimensies komen ze zeker tot ons. En weet je, het is ook zo mooi, weet je, om hoe belangrijk het is. Het is gewoon mooi om te weten dat we het leven ook mogen vieren.

0: je, het is niet alleen maar verdriet, maar laten we ook het leven vieren.
1: Zeker.
0: De mooie dingen die die persoon heeft nagelaten voor ons, om verder op door te gaan. En ja, natuurlijk maken we met z'n allen ook moeilijke momenten mee in het leven. We hebben onze uitdagingen allemaal. Maar het is niet alleen verdriet. Het is ook kracht en mooi en legacy die zo iemand achterlaat voor ons. En dat sterkt mij ook altijd als ik hiermee te maken krijg. Dat er iemand de transitie maakt en ik denk, ai, weet je, dank je wel. Ik zeg ook dank je wel.
1: Soms doet het heel erg pijn als je afscheid wil nemen van diegene. Mm-hmm. Maar diegene is al dan overleden een paar dagen geleden. En dan heb je nog geen laatste woord tegen diegene gezegd. Het kan ook een kennis van je zijn. Het kan ook een vriendin van je zijn. Of et cetera.
0: Precies, weet je. Soms ook door omstandigheden, weet je dan. Weet je niet dat iemand de transitie heeft gemaakt. Weet je, dan had je misschien ook nog dingen willen zeggen. Mm-hmm. Voel je niet schuldig. Heb geen spijt. Maar neem op dat moment dan op jouw manier alsnog afscheid van diegene. Zeg dan alsnog wat je tegen diegene had willen zeggen. Omdat je gewoon weet dat die persoon er nog is. Vaak na de transitie blijven ze nog even hangen. Ze gaan niet gelijk door. Dus je kan op jouw manier, weet je, je moment pakken, even je meditatie pakken. Je brandt een kaarsje. Je zet een glas met water. En je spreekt alsnog met diegene. En zeg wat op je hart ligt. Weet je, ik zeg, ja, ik heb het niet bij leven tegen je kunnen zeggen. Maar ik weet dat je er nog bent. Dit zijn nu mijn laatste woorden, nu nog voor jou. Neem die mee naar waar je ook naartoe gaat. En dank je wel voor alles wat wij samen hebben mogen beleven. In het avontuur dat leven heet. In de grote leerschool dat leven heet. En tot snel. Tot wederziens. Want het is maar een tijdelijk afscheid. Dat is mooi, dat is mooi.
1: Het raakt me wel, ja.
0: Ja, het is een tijdelijk afscheid.
1: Ja, ja.
0: Het geeft mij zoveel troost. Ik heb ook mijn eigen oma een paar jaar geleden verloren. Vind ik een beetje een zwaar woord. Maar zij heeft de transitie gemaakt. En gedurende dat hele proces had ik berusting. Want ik wist dat het haar tijd was dat zij terug zou gaan naar waar ze vandaan kwam. En ik was gelukkig ook in de gelegenheid dat ik nog haar in leven had mogen zien. Ik zag al wel dat haar lichaam aan het loslaten was. Dus dat ze niet meer heel veel hier was. Maar ik stond naast haar bed. En ik zei tegen haar van oma. Toen zei ik mijn naam van Juanita, ik ben hier. En toen zag ik ineens dat haar ogen wijd open gingen staan. Van hé, ik zag gewoon de reactie, herkenning. Van hé, mijn kleindochter, mijn lieveling is hier. En ik heb haar gezegd wat ik tegen haar wilde zeggen. Het is oké. Ik zeg, kijk eens hoe je omringd bent door zoveel liefde. Kijk, zoveel van ons hier zijn. Je zal nooit vergeten worden zolang wij u in leven houden. En ik weet ook dat u bij ons blijft. Ondanks dat.
1: Hoe je dat zegt over dat oog wordt groter, heb ik ook een nummer, Bright Eyes.
0: Ja?
1: Ja. Ken je dat nummer?
0: Ja, ik ken dat nummer.
1: Ja, misschien wil je wel voor horen.
0: Ja, ik weet niet of de luisteraars dit nummer kennen. Maar ik zou zeggen van, laten we dan, voordat we doorgaan met het programma, dat we dan eventjes hiernaar gaan luisteren.
1: Van Art Funkel.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Nou, als je zover bent.
1: Ik ben er zover.
0: Dan gaan we even nu luisteren naar dat nummer.

0: Natuurlijk van Art Garfunkel.
1: Prachtige nummer.
0: Zeker.
1: Ik voelde hem echt.
0: Echt waar, ik zag het gewoon, ja.
1: Het raakte me.
0: Het gaat over de natuur. Ik zie dieren hier op het videoclip. Een konijn die aan het huppelen is.
1: Ja. Ja, wij als mensen, wij zijn ook onderdeel van die natuur.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn één. En wij zijn energie.
0: Mm-hmm.
1: Dat avatar, dat is de buitenkant dat we zien. Maar dat is maar een heel klein gedeelte van wat we eigenlijk zijn. Wij zijn een eigenlijk een ziel met een lichaam. En niet een lichaam met een ziel. Het is een kleine nuance, maar het is eigenlijk iets heel groots. Het lichaam is beperkt. Die hebben we aangemeten, die hebben we gekozen om de lessen hier te pakken. En deze versie van de aarde, daar is de energie zo zwaar en zo laag. De frequentie trilt zo zwaar. Dat je op een andere manier dan met het lichaam de lessen niet kan pakken. Dus zodoende hebben we een tijdelijk vleespak. Noem ik het? Vleespak.
0: Of eigenlijk met een schild.
1: Ja, een schild. Iets hè, dat je, wat je kan zien. Hebben we aangemeten gekregen. En daarmee doen we hier wat we zijn komen doen. Ik wil het vandaag hebben over de ziel. Hmm. Wat is de ziel? Hè? We zeggen altijd, iemand maakt de transactie, maar wat is dan een ziel?
0: Transitie.
1: Sorry, transactie, transitie. En wat gaat die persoon, wat gebeurt er dan daarna met je? Hmm. Ja, dus, dat is ook misschien even goed om daar, weet je, dat we even met z'n allen even hier bij stilstaan. Voordat ik dat doe, voordat ik daarover ga beginnen, wil ik even meedelen dat er volgende maand weer een markt, spirituele markt, zal zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Op zondag 4 oktober.
0: In, zondag.

0: 4 oktober?
1: Ja, in de Ster.
0: En de tijdstip?
1: Tussen 12 en 6.
0: Oké.
1: Dus iedereen, jullie gaan vast de datum in de agenda vastleggen, even noteren. De komende weken gaan wij hier meer over vertellen. Ben je een ondernemer en zou je graag een onderdeel hiervan willen zijn? Neem dan contact op met Claire of met mij. En dan krijgen jullie dan de verdere instructies. Dit zal de vierde spirituele markt zijn. Ja, ik geloof de vierde zal dit zijn. Deze keer op een zondag. Dat geeft toch wat meer rust. Zaterdag is toch een dag dat mensen heel wat dingen aan het doen zijn.
0: Inderdaad, ja.
1: We hebben toch wat meer verplichtingen op de zaterdag. Ook met betrekking tot onze kinderen. Klopt. Het gezinsleven die dan van ons vraagt dat we dan het een en ander doen. Dus we hebben besloten deze keer weer terug te gaan naar de zondag. En nou ja, net als van ouds zal er weer genoeg te doen zijn. We hebben weer de mediums. Je kan voor een kaartlegging wat meer informatie halen over hetgeen wat op dat moment in je leven speelt. Waar je wat vragen bij hebt, waar wat ondersteuning bij nodig hebt. Dat is mogelijk op deze dag. Er is lekker eten weer, lekker drinken. De inwendige mens, die vergeten we natuurlijk nooit.
0: Ja.
1: Ja, dat hoort er ook wel bij. Hè? Als je zo op zo'n dag bezig bent en je hebt bijvoorbeeld net een reading gehad. Het is wel lekker dat je even kan zitten, even kan landen. Even kan praten met andere mensen. Even kan connecten.
0: Was er ook een massage een keer gekomen ook?
1: Ja, je kan ook vaak ook... een massage nemen, even lekker het lichaam op laten ontspannen. Mm-hmm. Ja, en wat is er nog meer? We hebben workshops.
0: Workshops, mm-hmm. Theekruiden, dat soort dingen.
1: Er zal zeker weer mensen zijn met de medicinale of heilzame kruiden. Mm-hmm. Zeker ook weer lekkere koeken en gebak. Of course.
0: Ja.
1: Kunnen we die niet ontbreken. Dus we maken er weer een feestje van. We dachten dat de vierde editie op een andere locatie zou plaatsvinden, maar we hebben dus wat meer tijd nog gekregen hier op deze locatie. Dus daar maken we gebruik van. Deze keer zullen we wat meer focus leggen op de begane grond. Dus mensen die minder valide zijn, kunnen alles meemaken. Het enige wat we nog wel apart zouden moeten doen zijn de meditaties. Want ik geef ook weer deze keer een geleide meditatie. Mijn klankschalen gaan weer mee. Ik heb ook mijn stemvork. En we gaan met frequentie gaan we weer naar binnen. Even lekker gronden. Even lekker weer connectie maken met jezelf, met je lichaam. En lekker dingen weer loslaten. Want dat is een continu proces. Je bent nooit klaar daarmee. En hoe mooi is het dat je dat mag doen. Dat het leven gewoon lichter en losser wordt. Daardoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: En er zullen ook een actieve workshops zijn. Vaak geef ik ook een Feng Shui workshop of een Feng Shui gerelateerde workshop, waar je gewoon praktisch, weet je, in het leven mee aan de slag kan. Ik had een keertje een numerologie workshop gegeven.
0: Was ik ook bij, dacht ik.
1: Ja, gelukkig heb je die al, hè? Ook over je...
0: Klopt.
1: Wat is je zielennummer? Wat ben je hier komen doen? Weet je, mensen wat meer inzicht daarin geven. En ik denk dat ik deze keer een nieuwe, iets heel nieuws ga brengen. Die ons ook... zal verrijken. Dus ik heb er al heel veel zin in. Dus Claire en ik hebben de knoop doorgehaakt van let's go. Dus bij deze, dus zondag 4 oktober.
0: Dus herinner dat mensen, schrijf het op je agenda of boek of telefoonnotitie. 4 oktober vanaf 12 uur, hè?
1: Ja, vanaf 12 uur tot 6.
0: Tot 6.
1: En mensen mogen gewoon inlopen. Hè? Dus we hebben een programma die we met de tijd wel zullen communiceren via de socials. Dus hou die in de gaten. En als jullie vragen hebben, heb je interesse, benader ons alsjeblieft. En dan komen wij daarop terug.
0: En ons telefoonnummer is natuurlijk 020-471-4291. En het is vandaag 19 september 2026.
1: Ja.
0: Dus dan weten de luisteraars dat dit geen herhaling is. Maar we zijn

0: Live.
1: Yes, zeker.
0: Ja. Maar vertel eens eventjes over, we gaan nu naar de herfst toe en alle bladeren beginnen te vallen.
1: Ja, de herfst maakt zijn intrede, je ziet het, ja. Hè. Ook, je merkt ook al dat de dagen weer wat korter worden, hè.
0: Korter worden, ja. Inderdaad.
1: Ja. Straks in het tweede uurtje ga ik daar diep op in. Over de herfst equinox heet dat. En we hebben ook een grote cyclus van 8 jaar. Hebben we als mensheid. Hebben we ook afgesloten de afgelopen week. En daar ga ik dan ook dieper op in.
0: Aha.
1: Zodat we ons kunnen voorbereiden daarop. En ik ga dan eindigen ook met een meditatie. Gaan we lekker naar binnen. Kunnen we weer lekker... lekker even gronden, hè? Even weer lekker tot rust komen. En ons voorbereiden op de rest van de dag. Hè? Want
0: inderdaad, ja.
1: Ja, de verplichtingen, de dingen die we te doen hebben, die wachten ons ook nog steeds op. Maar het gaat gewoon om balans.
0: Het gaat om balans, ja, inderdaad. Ik zie het meer als een soort reiniging.
1: Ja.
0: Het reinigen van het lichaam, het reinigen van de bomen, want al die bladeren vallen naar beneden.
1: Ja.
0: En betekent dat we dan naar de winter gaan.
1: Precies.
0: Van herfst naar winter en van winter naar lente.
1: Ja. We gaan weer van op buiten gefocust zijn, gaan we weer terug naar binnen. Naar binnen gefocust zijn.
0: Maar ook de humeur van de mensen zijn ook dan heel anders tijdens herfst en winter. Want het wordt sneller donkerder. Sommige mensen worden minder vrolijk en anderen worden wel vrolijk. En Claire die houdt van herfst.
1: Ja.
0: Ik kan me nog herinneren.
1: Ja.
0: Dus als je luistert, Claire, je bent het niet vergeten.
1: Ja, hé. Hey. We vergeten jou natuurlijk nooit, Claire.
0: Je houdt van de herfst, dat weet ik.
1: Ja, ook omdat de bladeren dan andere kleuren krijgen. Je ziet echt die transformatie die plaatsvindt in de natuur.
0: Klopt, ja.
1: En wij zijn natuurlijk onderdeel van de natuur. Dus wat in de natuur gebeurt, gebeurt ook in ons. Dus dat is... wij lopen eigenlijk synchroon. We gaan gespiegeld. Maar als mensen kunnen dat eigenlijk niet... dan kan je niet. Je staat er niet los van. Het gebeurt automatisch. Het is gewoon zo geprogrammeerd, om het even zo te zeggen. Maar dat vind ik gewoon echt iets voor het tweede uur. Om even lekker daar op te focussen en bezig te zijn. En we willen het vandaag ook nog hebben over de ziel, hè? We gebruiken het woord vaak. Wat is een ziel, weet je? Wat doen we hier? Waarom hebben we die ziel nodig? Maar wat doet de ziel na een transactie? Een transitie. Ik blijf met transactie zetten.
0: Nou, dat doet me denken aan de
1: wat is een transactie?
0: Een spinautomaat.
1: Gewoon niet, hè? Een transitie.
0: Transitie, ja.
1: Ik denk dat je me nog een paar keer moet
0: corrigeren. Ja.
1: Maar dat. Wat gebeurt er met de ziel wanneer je de transitie maakt? Je wordt omringd door wit licht. Dat licht, dat ben jij. Je hoeft hier niets te doen. Mediteer en neem het tot je. Daarna krijg je 3 keuzes. 1. Je kan terugkomen naar de aarde. Ik zelf heb gezegd van na deze incarnatie als Juanita ben ik klaar. Hier, ik kom hier niet meer terug. Niet zoals hoe de wereld nu is. Misschien als er, want de frequentie van de aarde die verhoogt, die verandert. Dus er gaat wel een, er is eigenlijk al een nieuwe vorm van de aarde ontstaan. Alleen het is nu aan ons om hoger te gaan vibreren. Hè? Dingen los te laten, in de work te doen. Zodat we het kunnen gaan zien en kunnen gaan ervaren. Maar het is er al. Dat is die eerste optie. Dus je kan terugkomen naar de aarde. 2. Je kan ervoor kiezen om een universum te creëren. En een, tussen haakjes, God te worden. Dit is de oorspronkelijke reden waarom de aarde is gecreëerd. Voor zielstraining. Zodat je kan leren hoe een god te worden van jouw eigen universum. Heel veel, heel vaak. Je ziet dat dat nu wel verandert. Vooral met de nieuwe lichting zielen die hier op aarde is gekomen. Is dat we niet meer ons zozeer... Weet je, de religie...

0: focus, godsdienst focus, dat je teruggaat naar je vader, weet je, of dat laten we nu wat meer los. Je gaat terug naar jezelf. Je gaat terug naar je hogere zelf, die verbonden is met bron. En dat kun je zien als vader, moeder, hè? Het is alles ook, hè? Het is alles.
1: Ja, ja, ja.
0: God is alles. Maar je gaat terug naar jezelf. Je hebt namelijk zelf gekozen als onderdeel van bron om je het weer te herinneren wie je bent en wat je bent. Dus daarom heb je dat lichaam aangenomen. Maar dat ding is, je vergeet als je geboren wordt, vergeet je wat je hier komt doen. Want je hebt een opdracht om alles wat je van tevoren hebt gezegd, om dat te gaan onderzoeken, om dat je weer te gaan herinneren. Dus vandaar dat je het vergeet. Maar je bent het stukje van bron en alles wat je hier meemaakt, dat wordt opgeslagen. Dat wordt ergens bewaard. Op een energetische plek. Dat noemen ze de Akashic Records. En alles wat bewustzijn heeft hier op aarde, alles wat hier gebeurt, alles wat gebeurt, de goede dingen, de minder goede dingen, de mooie dingen, alles, letterlijk alles, wordt daar bewaard. Dus als je een keer, stel dat je vastzit in je leven, je weet even niet meer waar je naartoe moet, de koers, je loopt vast, je weet het niet meer, dan ga je vaak, je bidt of je mediteert, of je doet je gaat naar een medium voor een reading, dan krijg je informatie terug. Maar die informatie, een medium, het woord zegt het dan, een doorgeefluik. Dus die staat in verbinding met jouw begeleiders en met de beheerders van de Akashic Records, onder andere. En die overleggen van, hé, wat mogen wij diegene meegeven? Niet alles. Het wordt in stukjes, het wordt overlegd. Want dit is wat diegene nu nodig heeft. En dit is wat nu doorgegeven wordt. En dat is wat je terugkrijgt. En dat kan ook via de kaarten. De tarotkaarten bijvoorbeeld, die geven ook aan van, hé, dit is waar je nu staat. En dit is wat je nodig hebt. En dit is wat je de eerstkomende tijd waar je je focus op mag leggen.
1: Het is eigenlijk gewoon meer een boodschap en soms een wake-up call van waar je naar moet letten. En,
0: precies. Ja. Mm-hmm. Precies. Als we namelijk niet luisteren of het niet horen wat we nodig hebben, is er ook nog een andere manier. Dan krijg je een toren, dan krijg je een tower, dan krijg je een takeover. Dan heb je geen regie en dan word je gewoon vooruit gekatapult. Ik zelf vind de towers niet prettig.
1: Ja.
0: Ik heb het een paar keer gehad, zo'n tower. Ik denk, nee, geef mij een portie waar aan Vicky, ik wil het niet meer. Ik zeg, laten we gewoon nu samenwerken met bron en mijn begeleiders. Zodat ik de lessen gewoon rustiger kan pakken, want dan heb je nog regie. En dan kan je nog een beetje onderhandelen, gewoon een beetje kijken. Dan hoef je alleen een beetje te tweaken. Maar dan is het niet een total takeover dat je gereset wordt en dat alles weg is en dat je helemaal in paniek raakt en gekkigheid en gedoe. Je mag de lessen rustiger pakken op die manier.
1: Ik las ook heel wat verhalen natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: Sommige mensen zoeken met hun met hun overleden persoon op een verkeerde manier gewoon.
0: Oké, wat is de verkeerde manier?
1: Door via een kwaja-bord of zoiets.
0: Oh ja.
1: Dat is heel slecht. En gewoon,
0: ja, je weet niet wat zich daaraan...
1: precies, met al die letters, met die... ik weet niet hoe dat...
0: Zo'n schaaltje, het bekertje.
1: Zo'n houtachting met een cirkeltje erop.
0: Oh, zo'n cirkeltje, ja.
1: Ik weet niet hoe dat heet.
0: Zo'n soort bord.
1: Zo'n bord, ja.
0: Ja, je hebt ook dolende zielen en energie, hè?
1: Ja.
0: Dus als die toevallig in de buurt zit en die denkt van, hé, laat mij daar eens even gaan kijken.
1: Ja.
0: Dan weet je dus niet wat jouw antwoord geeft.
1: Het ziet er al heel eng uit.
0: Ja, dat,
1: die letters en zo, hoe die is ontwikkeld.
0: Dus, ik raad mensen niet aan om dit soort dingen te doen. Doe het begeleid. Niet zo'n bord.
1: Een medium toe of zo.
0: Ja, precies. Een, ja. Met iemand die, waarvan je, weet je, naar wie je onderzoek kan doen. Vaak, medium, die heeft mond tot mond. Hè? Wordt die aanbevolen. Je kan een reading volgen en kijken of het resoneert. Of je je veilig voelt, of het goed voelt. Doe dat liever. Je kan ook naar binnen, je kan ook dingen zelf doen. Hè? Ik zie dat nu we wat meer leren. Als je weer meer gaat herinneren wie je daadwerkelijk bent, dan ga je het niet meer buiten je zoeken.
1: Klopt.
0: Dan ga je naar binnen.
1: Maar dat werkt natuurlijk averechts met een kwaja-bord. Want dan haal je gewoon slechte energie naar binnen.

0: En vaak blijven ze plakken. Dat is dat hele ding. Ja, dus het is niet,
1: het in het huis en dan gaan dromen en dat soort dingen. Enge dingen gewoon.
0: En heb je dus ook weer hulp nodig. Je hebt eigenlijk een probleem gecreëerd. Want als het zich prettig bij je voelt, dan blijft het bij je hangen. Dus daar heb je weer hulp nodig om daar vanaf te komen. En dat kan best wel een heftig proces zijn. Dus mensen, wees raadzaam hiermee.
1: En dat kan geld kosten, wat anders.
0: Ja, vaak kost het ook aardig wat geld.
1: Inderdaad, om,
0: om daar weer vanaf te komen. En ik zeg altijd, we hebben al genoeg op ons bord liggen. Vaak hebben we ook al veel te doen met de hibbies die in onze eigen families al zitten. Mm-hmm. Dus ga niet nog iets extra's erbij inzetten, want...
1: Ja, neem niet je eigen initiatief, kan ik zeggen.
0: Doe het alsjeblieft niet.
1: Doe met de medium, dan is dat gewoon een stuk veiliger.
0: Precies, of een doemang, weet je, loekemang. Iemand, in ieder geval die spiritueel begaafd is en daar de autoriteit voor heeft gekregen om dat te kunnen doen. Dat...
1: zijn voor gespecialiseerd en...
0: Precies. Nou, ik heb twee opties gegeven. Dus je kan terugkomen naar de aarde. En je kan dus een universum, een eigen universum creëren. Waarin je een god wordt. Maar je kan ook keren. Omkeren, dus niet naar het licht. Maar terug, je kan je omkeren naar het donker. En dat vinden we vaak heel spannend, hè. Want ja, in het donker, wat krijgen we dan, hè? Van als mens zijn denk je van ja, vaak worden we in leven ook bang gemaakt voor het donker. Maar als je kijkt naar creatie, als je kijkt naar hoe wij gecreëerd zijn. Wij komen ook uit triple darkness. Wij komen ook uit de baarmoeder. Waar het donker is. Laten we niet vergeten dat alles wat je nu om je heen ziet, is gecreëerd in het donker. In de mind. In je gedachten. Als wij hier om ons heen kijken in de studio. Nou, ik heb hier een fles op tafel staan. Dat iemand heeft ooit een idee gehad om die fles te ontwerpen, te creëren. Wij mensen, wij zijn creators en wij creëren de hele dag door. Ongemerkt vaak. Maar ook bewust. Als je... soms krijg je... inspiratie van bovenaf, zeg ik. Dat hangt in het energieveld inspiratie. Maar dat krijg je als je even naar binnen gaat. Dat hoor je ook vaak bij muzikanten. Hè? Mensen die bijvoorbeeld muziek creëren. Die gaan, of als ze een songtekst schrijven, gaan ze naar binnen. En dan komt de tekst tot ze. Dus het enige wat ze doen, is vertragen. Je hebt pen en papier bij de hand. En je schrijft wat in je opkomt. En zo vertaal je het. En dan bouw je het. Tot een nummer, een lied. Die is eigenlijk iets heel magisch, dit proces. Maar gewoon die een boodschap vertelt. En vaak zitten er hele diepe boodschappen in muziek. In die teksten. En als je zover bent om de kern daarvan te vangen. Dan ga je het op een gegeven moment heel anders horen. Want liedjes, toen ik bijvoorbeeld in mijn puberteit zat. Dan dans ik op liedjes, weet je. En ik denk, hey, zang, die beat is echt lekker van dat ding. Ik voel hem echt lekker. Maar nu ik wat hyper ben, denk ik van, hey, wacht even. Er wordt iets heel belangrijks hier verteld. En ik heb het al die tijd niet kunnen horen. Weet je, en zo zie je de groei die je maakt als mens.
1: Ik was bijvoorbeeld vorige week naar Vondelpark geweest. Mm-hmm. Dat was een Kwakko afterparty. Mm-hmm. En daar trad Drangarugie toen. Ik was er toen bij, ik heb het ook gefilmd.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Hoe was het?
1: Niet echt heel druk, maar het was.
0: Was dat goed?
1: Het was wel goed, ja. Maar het weer was een beetje wat minder. Het was op een zondag.
0: Ja. We hebben wat wisselvallig weer gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Klopt.
1: Zij trad toen daarop, mm-hmm. in het podium. Mm-hmm. En ze heeft heel wat nummers gezongen, natuurlijk. Of
0: ja, die klassiekers van haar, hè? Ja.
1: Iemand die jaloers op haar is, weet je.
0: Oh, ja.
1: Dat ze dat vertelt.
0: Precies. Dat zeg ik, er zijn dingen uit het leven gegrepen.
1: Next te maken.
0: Ja, precies. Dus, je hebt zoveel... Ja, muzikanten zijn boodschappers. Dat kunnen we wel zeggen. Maar weet je, we hebben het over de ziel. Wat is eigenlijk het verschil tussen de ziel en de geest? Alles heeft een geest. Maar niet alles heeft een ziel. Zie de geest als een lucifer. En de ziel als een gasaansteker, als een aansteker. De geest is de levenskracht, de adem van het bestaan. Het bezielt het lichaam. Het verbindt alle levende wezens met de bron. Iedereen heeft een ziel. Het is wat je levend maakt. De geest draagt geen geheugen. Het stroomt gewoon. De lucifer, die staat symbool voor de goddelijke vonk, ofwel de geest. Het is pure energie en elektriciteit die uit de bron komt. Wat is een ziel? De ziel is de interne reiziger, degene die reïncarneert. Herinneringen, karma, jouw levensdoel en diepe emotionele intelligentie vasthoudt. Het is je kosmische vingerafdruk. De ziel leert, evolueert en houdt goddelijke wijsheid vast. De ziel is de innerlijke essentie van wie je bent.
1: We hebben een beller.
0: Oh, we hebben een beller.
1: Ja.
0: Van wat groeit, evolueert en onthoudt.
1: Goedemorgen, je bent in de uitzending.
2: Ja, goeiedag. Ik ben Jovini.
0: Goeiedag, Jovini.
2: Goeiedag. Ik heb even, mag je al bellen? Of, want ik heb net ingeschakeld.
1: Je mag bellen.
0: Ja hoor, bel je. Ja, prima.
2: Mag dat?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ja. Oké, kijk, ik heb net ingeschakeld, hè. Een Juanita.
0: Ja.
2: En je wil nu weten hoe heerlijk ik me voel. En hoe blij ik ben met die uiteenzetting van jou ook weer over het donker.
0: Oh, ja.
2: Dat is zo prachtig, want dat is altijd wat ik tegen mensen zeg.
0: Ja.
2: Weet je wat er met ons gebeurd is? We zijn geprogrammeerd om bang te zijn voor het donker.
0: Precies, precies.
2: Maar alles letterlijk komt uit het donker. Je hebt het net ook gezegd. Wanneer je als kind, je baby ben je in de buik van je moeder.
0: Ja.
2: Daar is donker.
0: Ja,
2: daar is goed. Daar is God. Want daar is leven.
0: Ja.
2: En dan als je uit je buik van je moeder komt, dan kom je in het licht.
0: In het licht. Ja.
2: En weet je waarom kinderen huilen? Baby's zo huilen.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ze plotseling uit het donker komen.
0: Ja.
2: En dan komen ze uit de schoot van hun moeder.
0: Ja.
2: En dan zijn de ogen dicht en dan zijn de ogen open.
0: Ja.
2: En dan moeten ze plotseling door een kunstlicht moeten ze aanschouwen.
0: Ja. Hoe het hier op aarde
2: wat
0: is.
2: Helemaal niet comfortabel en
0: klopt.
2: Prettig is. Nee. Daarom hulde kinderen. Een stukje uit de Bijbel zegt ook. Voordat er was, is donker.
0: Donker? En toen kwam het licht. Ja.
2: Er was er donker. En toen zei God zei, laat er licht zijn.
0: Ja, klopt.
2: Dus God komt uit het donker. En ik hoop dat mensen dit soort dingen gaan beseffen.
0: Ja.
2: Begrijpen en gaan toepassen, want onze kinderen, vooral onze jonge kinderen, worden geprogrammeerd in hun films, in hun games, dat donker slecht is.
0: Ja.
2: De kleinzoon was bang in het donker in huis. Ik zeg, maar waar ben je bang voor? Ga terug en ga, maak alles uit, doe alles uit. En je weet dat je niet bang moet zijn in het donker, want er is niets daar om bang te zijn.
0: Precies.
2: Donker is goed. God, hoe hebben ze weggelaten? Donker.
0: Ja, precies.
2: Goed.
0: Precies.
2: God, good. God.
0: Ja.
2: Machtige informatie.
0: Absoluut.
2: Dank je wel.
0: Ja, met heel veel liefde gedaan. Dank je wel ook voor de aanvulling. En bel straks ook weer, hè? Mag gewoon bellen.
2: Abo,
0: ja, Odi. Zo, Rocher, het eerste uur zit er alweer bijna op. Het
1: gaat hartstikke snel.
0: Het gaat zo hard, maar het gaat precies zoals het moet. We gaan straks alweer zo naar de boodschappen. En ik wil graag het eerste uur sluiten met een mooi lied, nog ter nagedachtenis aan mijn tante, die de transitie onlangs heeft gemaakt en als steun voor de familie.
1: Dat is natuurlijk van Brian.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: De Floaters.
0: Nee. We gaan.
1: One
0: Sweet.
1: Boyz II Men.
0: Ja.
1: Mariah Carey.
0: Yes.
1: Helemaal top.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconen.

2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de Arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de Arena. Johan Cruijff Arena.nl/burendag-2026.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: De Floaters. We keken net op de klok 4 keer 1.
1: Ja, we zagen 11-11.
0: Ja, het is nu inmiddels 12.
1: Ja. Was een mooi portaal.
0: Inderdaad, ja, klopt.
1: Ja, en fijn dat jullie er weer zijn, luisteraars. Hè? Het eerste uur hebben we het gehad over de ziel. Hè? Dus wat gebeurt er met de ziel? Transitie.
0: Ja.
1: Ik had weer bijna het andere
0: gelukkig
1: woord gezegd.
0: Maar. Geen transactie.
1: Nee.
0: Ja, ja, ja.
1: En we kregen even visite, hè, van een...
0: Inderdaad, een aanwezigheid.
1: Ja, een wesp.
0: Van een wesp?
1: Ja, dat zijn hoogfrequente dieren. Heel veel mensen weten dat niet. Vaak als we eens zien, zijn we bang, hè? Omdat ze ons kunnen prikken natuurlijk.
0: Dat klopt, ja.
1: Maar zijn heel... als een wesp eigenlijk in je buurt komt... is het, als die bij je blijft hangen... is het eigenlijk een... ja, een soort van eer. Om het even zo te zeggen. Maar dat leren we niet, hè? Dit soort dingen leren we niet.
0: Het draaide bij mijn koffie gewoon. Het bleef de hele tijd hangen. Kun je me een stukje vertellen wat eigenlijk de intensiteit is van die wesp? Waarom die bleef hangen?
1: Ja, is blij. Die voelt zich prettig bij jouw frequentie. Bij jouw energie. Als ze bij je blijven hangen. Soms kunnen ze op je vingers zelfs blijven zitten.
0: En niet prikken gewoon.
1: En niet prikken.
0: Ja.
1: Ik hoor dit soort dingen steeds meer. En ik zie ze ook steeds meer op de socials. Dat random dieren, gewoon echt random. Uh-huh. Dieren die gewoon in het bos leven, gewoon komen chillen bij mensen. Dus ze zich gewoon vastklampen aan een mens. En zeggen van, ik hoor vanaf nu bij jou. Eekhoorntjes. Poezen, maakt niet uit.
0: Konijnen?
1: Ja,
0: rabbits.
1: Komen gewoon. Bij de mensen, en ze gaan niet meer weg. Dus dat wil zeggen dat hetgeen we hier aan het doen zijn met z'n allen, dat het wel zijn uitwerking heeft. Ik zeg altijd, we zijn bezig met het verhogen van onze frequentie weer. En hoe meer je in lijn komt met je aardefrequentie, dan zie je dat dit soort dingen gaan gebeuren. Dus vaak zijn dit mensen die een bepaalde signaal afgeven. Want we geven allemaal een signaal af. Je merkt het, hè, ook als je kennis maakt met iemand. Iemand zijn energie stelt zich eerst voor. Voordat die persoon zijn of haar naam zegt. Je voelt gelijk, hè? Je gaat gelijk aan. Hè? Of gebeurt iets. Zodra iemand een ruimte binnenkomt, let eens een keertje daarop. Als je er niet bewust van bent, voordat die persoon zegt wie hij of zij is, heeft zijn of haar energie diegene al geïntroduceerd.
0: Ik ken dat. Een keer waren we naar een bouwmarktwinkel, jij en ik.
1: Mm-hmm. Ja, klopt.
0: Kan je nog erop heugen? We waren toen naar een kassa. En die dame die keek zo een beetje van, ik kwam bij haar betalen.
1: Ja, de deur gaat dichtklappen, denk ik.
0: Ja. Uh-huh. En dan blijft hij ook weg.
1: Ja.
0: Ja. En die keek mij zo heel angstig aan van. En toen heb jij mij iets verteld van over het energie en dingen. Heel iets interessants.
1: Mm.
0: Wist je nog dat het...
1: Ja, toen kon... ja, het was in het begin, hè, denk ik.
0: Was dat het begin, hier, ja. En toen ging je daar even zitten, zeg maar. Bij de gamma was het, of praxis.
1: Praxis, hè?
0: Ja. Las de A2.
1: Ja. Exacte locatie.
0: Exacte locatie, ja.
1: Ja, we gingen even wat voor jou halen toen der tijd.
0: Klopt.
1: Maar... ja, alles is energie. En we hebben allemaal een uniek... je energie is eigenlijk je energetische vingerafdruk. Die zegt gewoon wie jij bent en waar je staat in het leven. En ik heb het, jij hebt het, iedereen heeft het.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel grappig. Ik heb een bepaalde frequentie. Ik heb een heel open aura.
0: Mm.
1: Dus mensen voelen zich heel snel op hun gemak bij mij. En ze vertellen daardoor soms hun hele levensverhaal. Terwijl ze me eigenlijk niet persoonlijk kennen. En dat is al iets dat ik heb vanaf ik jong meisje was. Maar daardoor, doordat ik opensta, trek ik dus ook heel veel soorten mensen aan. En niet iedereen houdt ervan of kan dat of weet je, wil dat.
0: Ja.
1: Maar het is iets dat bij mij hoort. En ook in lijn is met mijn pad, mijn doel, wat ik hier ben komen doen. Dus als ik bijvoorbeeld met mijn dochter op straat loop, dan ziet ze dus dingen die voor mij normaal zijn. Zij herinnert mij eraan dat het eigenlijk niet zo gemiddeld is dat dat gebeurt. De meest aparte dingen kunnen gebeuren. En dan zegt mijn dochter altijd... Oh ja, ik weet... Ja, inderdaad, ik loop met Juanita over straat en dan is dit normaal. Zoals, ik heb dat nooit hoor, als ik over straat loop... dat mensen gewoon vanuit het niets dingen tegen me zeggen. Of ja, maar heel uitbundig groeten.
0: Goedemorgen of
1: ja, gewoon ja,
0: iets anders.
1: Groeten, of hallo. Loop ik op straat, ben ik zelf in gedachten.
0: Ja.
1: En dan ineens zegt iemand iets, denk oh ja, wacht even. Maar dat is gewoon iets dat automatisch gebeurt. Dus we hebben dat allemaal. Laten we niet vergeten, we zijn energie, hè? We zijn licht. Die in lichaamsvorm nu zichtbaar is. Maar we zijn veel meer dan dat.
0: Was ook bij Ganshoef gebeurd. Weet je nog? Ja. Toen hadden we dat stukje gelopen. En toen ging een man zo ineens jou groeten. Ja. Vanuit het belhuis.
1: Ja, jij weet zelfs nog hoe.
0: Ja, ik heb een hele goede geheugen. Ja.
1: Kijk, dit gebeurt dagelijks bij mij en de hele dag. Dus ik kan niet alles onthouden. Maar dat het gebeurt, dat weet ik. Dus de mensen die op dat moment dan samen op dat moment met me zijn, die ervaren dat. Van, oh ja, weet je, van dit is wat in haar realiteit gebeurt. Maar ik vind het bijzonder, want voor mij is het gewoon. Dus als mensen me erop wijzen, oh, dat is wel apart. Gewoon die denken, oh ja.
0: Dus ik herken het.
1: Niet iedereen heeft dit.
0: Ja.
1: Ja, het is... ik heb het geaccepteerd. Het hoort bij mij. En,
0: maar voel je dan wel prettig bij?
1: Ja. Het voelt,
0: dat is belangrijk.
1: Het is niet voor niks. Ik weet nog, het was dat nog een paar jaar geleden. Ik was aan het werk en ik ging in mijn lunchpauze even een rondje lopen buiten. En ik liep en ik was al bijna weer terug bij het gebouw. En toen zag ik een man zitten op een bankje. En hij liep, hij zat eigenlijk met zijn ziel onder zijn arm.
0: Ja.
1: Dus terwijl ik aankwam lopen, maakte hij oogcontact met me. Toen zei hij, hallo mevrouw. Ik zei, hallo. Dat in mijn vrouw, oh, ik wil even wat zeggen. Ik voel me vandaag eigenlijk niet zo prettig. Ik voel me niet zo goed. Ik voel me een beetje zwaar. En ik heb een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt, zei hij zo. Ik zeg, vertel me maar wat er gebeurd is. En toen zei hij, hij was verslaafd. En hij had een terugval gehad. En hij zegt, ja, ik stel iedereen teleur. En ook mijn familie, ze hebben zoveel verdriet hierdoor. En een heel verhaal. En dan heb ik even tot die man gepraat. En ik zeg van, kijk, wees niet zo streng voor jezelf. Ik zeg maar, doe wel je best. Je gaat het nog een keer doen. Je gaat nog een keer terug. Je gaat het nog een keer doen. Maar maak nu een belofte aan jezelf. En hou jezelf daar ook aan.
0: Want anders valt het weer in de...
1: En vraag ook hulp. Neem die aan als je ziet dat het moeilijk is.
0: Ja.
1: Er zijn zoveel manieren. Ik zeg, blijf doorgaan. En op een gegeven moment zei hij, oh, dankjewel dat je dit tegen me zegt. Ik voel me nu ineens stukken beter. Ik voel me niet meer zo zwaar. Zodra ik weer terug ben straks, ga ik weer tegenaan. Ik ga weer opnieuw het traject starten. Zodat ik de tijd die ik nog heb, zodat ik die op een andere manier kan beleven in plaats van dat zware. En toen liep ik dus weer door naar het werk. En toen denk ik van, ja, weet je, als we met z'n allen op deze manier gewoon een beetje tijd voor elkaar maken. Het hoeft niet alleen familie te zijn. Het kunnen vreemde mensen zijn, kennis, dat maakt niet uit.
0: Voorbijgangers bijvoorbeeld. Vrij
1: voorbijgangers. We zijn allemaal in de menselijke ervaring. Dus laten we elkaar helpen. En als ik groei, groei jij ook. Want we groeien dan als collectief.
0: Klopt.
1: Omdat we micro's van die macro's zijn. We zijn splinters van het geheel. Dus... laten we de stappen blijven zetten en blijven inchecken bij elkaar. Voor de break had ik het over het verschil tussen de ziel en de geest. Uh-huh. En dan kregen we een mooie aanvulling van mevrouw Jowini.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat, die waardeer ik altijd enorm. Luisteraars, jullie mogen blijven bellen. Als jullie een aanvulling hebben of vragen hebben, dan mogen jullie die aan mij stellen. Ik zal... antwoord geven met de kennis en ervaring en intuïtie en gevoel dat ik heb. En als ik het niet weet, dan zeg ik het ook eerlijk, ik weet het niet. Of ik zal een keer op terugkomen als het een heel uitgebreid antwoord moet zijn. Dan ga ik daar een keer een item aan wijden in de uitzending.
0: En niet vergeten ook 4 oktober.
1: Ja. 4 oktober.
0: Voor de luisteraars.
1: Ja, absoluut. Ja. Voor de luisteraars die nu pas luisteren. De Markt Spirituele Markt komt er weer aan. In de Ster in Amsterdam. Tussen 12 en 6. Het programma dat gaan wij de komende dagen gaan we vormgeven en kenbaar maken. En het zou fijn zijn als jullie ook erbij zijn. Kom even een praatje maken met ons. Kom kennis maken. Ik vind het altijd leuk om te zien wie aan de andere kant van de microfoon zitten. te luisteren. Waarvoor ik om de week hier zit om mijn ervaring en kennis te delen. Geheel belangeloos. En vanuit liefde, heel veel liefde voor mijn medemens. Want als ik groei, wil ik dat jullie ook groeien. Als het met mij goed gaat, wil ik dat het met jullie ook goed gaat. Vandaar dus dat ik hier zit om dat te doen. En maak er gebruik van, want het kost niks anders dan je tijd. En ik vraag alleen een open mind. Vaak kan je dingen horen hier die ik zeg, die nieuw voor je zijn. Dat je denkt van, oh, maar wat is dit? Soms krijg je bijna een kortsluiting. Dat je denkt, of je krijgt weerstand van, maar dit, nee, dit kan niet. Maar heb een open mind en kijk er even naar. Voel het even. Onderzoek het. Neem niet dingen zomaar aan. Onderzoek het. Kennis is macht. We zijn hier in dit leven om weer te herinneren wie we zijn. En daarbij hoort dingen onderzoeken.
0: Ook als mensen ook hun fouten hebben begaan en heel graag hun excuses willen aanbieden.
1: Ja.
0: Dat ook vooral.
1: Precies.
0: Want dat is soms heel ver te zoeken. Ze schamen zich ervoor om excuses aan te bieden.
1: Ja, dat is een ego-stuk, hè? Een ego-stuk,
0: ja, vind dat moeilijk. Precies.

0: je ziet het als een soort verlies van ja, diegene ja, die wint ja, en ik ja, verlies.
1: Ja,
0: en,
1: ja. Precies, inderdaad.
0: Maar we moeten er vanaf stappen gewoon.
1: Ik zeg, zolang de mensen nog in leven zijn,
0: daarom.
1: Doe het alsjeblieft.
0: Koester het.
1: Ja, zodat je het elkaar in de ogen kan kijken en elkaar ook een omhelzing kan geven. Van het is goed zo, weet je, laten we doorgaan, laten we dat ding achter ons laten. Laten we vooruit kijken, maar doe het niet nog een keer.
0: Val niet weer in de...
1: Doe het niet nog een keer. En dat zeg ik wel.
0: Nog een keer, nee.
1: Ik ben super spiritueel. Mm-hmm. Ik ben super spiritueel, ik ga het zeggen. Maar dat is echt mijn basis, eigenlijk van iedereen. Maar dat wil niet zeggen dat ik grenzeloos ben. Dus je kan niet mij één keer iets aandoet. Je doet je beetje excuses aan en je denkt dat ik het de volgende keer weer ga accepteren. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee.
1: Ik weet vanuit mijn liefde, vanuit mijn liefde voor mezelf en mijn spiritualiteit kan ik mezelf heel goed daarvoor kaderen. Ik kan het heel goed kaderen. Dus
0: ik kan het goed handelen.
1: Ik ga het misschien niet heel hard tegen je zeggen, maar ga het je wel zeggen. En dan mag jij nu gaan nadenken wat je gaat doen ermee. Maar ik ben het wel kwijt. Dus het gaat om balans, hè? Het gaat om balans. Heel veel mensen denken als je... Nee. Je moet. Je bent er verplicht aan jezelf om dat af te kaderen. Want je helpt daarmee niet alleen jezelf, maar de ander ook. Een ander heeft de andere kant van die les te leren. Van hoe respecteer ik andermans grenzen? Hoe kan ik mijn waarheid in stand houden zonder daarmee een ander te schaden? Dus
0: dat... Begin eigenlijk eerst bij jezelf.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk
1: begin bij jezelf.
0: Ja.
1: En iemand die in ego schiet en jou van alles de schuld geeft. Jij hebt het gedaan door jou. Die vergeet dat die ene vinger, die wijst naar die andere. Hoeveel kijken, wijst het terug naar jou. Je hebt ook wat daar te doen. Misschien ben je over iemands grens gegaan en heeft de persoon om zich heen geslagen. Of je hebt misschien zo'n letterlijk een dreun aan je gegeven, omdat je het misschien verdiend hebt. Maar dan kan je zielig doen van, oh, maar die persoon heeft me geslagen. Maar wat heb jij gedaan om die persoon te triggeren dat die persoon je geslagen heeft?
0: Misschien heb je kwetsende woorden gebruikt.
1: Ja, misschien heb jij die persoon echt letterlijk en figuurlijk pijn gedaan. En die persoon moet zichzelf beschermen. Dus in het Engels noemen ze het discernment. Dus gewoon wijsheid. Dus stap je terug. Neem even afstand van die situatie. En ga gewoon even nadenken van... Wil ik dit wel zeggen? Moet ik dit zeggen? Moet ik dit wel doen?
0: Is het wel verstandig?
1: Ja, is het verstandig. Want soms als je dan iets zegt... Die woorden kan je niet meer terugnemen. En het effect ervan... Kan je niet ongedaan maken.
0: Nee.
1: Je kan alleen maar zeggen... Mijn excuses daarvoor... En is het aan die andere of die persoon het wil accepteren of niet? En zegt van oké, het is goed zo of niet. En als die persoon zegt nee, dan moet je het doorstaan. Je moet het ondergaan.
0: En stel dat die persoon dat over 5 jaar weer gaat zeggen. Wist je nog toen je dat zei?
1: Ja.
0: Ik ben het niet meer vergeten.
1: Ja, dat zit
0: wat ga je daaraan doen? Dan denk je van ja, klopt, ik heb het gezegd.
1: Ja, en precies. Ja. En dan heb je dan weer een ingang, hè? Een kans
0: klopt.
1: Om
0: ja.
1: Nogmaals te zeggen van joh, weet je, ik ben nu gegroeid. Ik zie de dingen nu anders. Mijn excuses voor wat ik toen de tijd gedaan heb. En kunnen we dit nu beëindigen en doorgaan.
0: En dit laten bezinken. En,
1: ja, gewoon, precies. Ja. Je hoeft niet altijd goede vriendjes misschien of zo meer te zijn. Maar je kan wel gewoon weer, weet je, elkaar groeten. Of in ieder geval wel weer, weet je, gewoon even in elkaars nabijheid zijn.
0: Precies.
1: Maar het hangt er natuurlijk vanaf van wat er gebeurd is. Of dat mogelijk is.
0: Het hangt natuurlijk van diegene af.
1: Ja, precies. Sommige
0: of
1: dingen zijn best wel ernstig.
0: Ja.
1: Maar precies. Ik gaf net aan wat de verschil is tussen de ziel en de geest. En ik had het laten zien met een vlammetje en een aansteker. Hè? En wat ik nog ten slotte daarover wil zeggen, is om het even iets extra nog te verduidelijken, is dat de vlam, die vertegenwoordigt de ziel. Het is het licht dat van binnenuit brandt. Net als een ziel geeft de vlam licht en energie af. En het kan ook andere vlammen doen ontbranden. De gasaansteker zelf vertegenwoordigt het lichaam. Het herbergt zowel de ziel als de geest.

0: Maar zonder hen is het lichaam slechts een vat. Het is een omhulsel. Niet iedereen draagt een ziel. Maar degenen die dat wel doen, zijn hier om te onthouden, ontwakenen en te stralen. Bescherm jouw vuur. Bescherm je vuur, mensen. Het is belangrijk. Veiligheid is belangrijk. Laat mensen niet over je grenzen gaan uit naam van wat of wie dan ook. Nee, don't do it.
1: En wat is eigenlijk het jaar? Wat is het thema van het jaar? Want vorig jaar hadden we een slang of was het...
0: Ja, we hebben een één jaar, hè, nu.
1: Eén jaar,
0: dat
1: ja.
0: is begin. Mm-hmm. Dat is het vuurpaard in Feng Shui. Maar je kan het op meerdere manieren bekijken. Mm-hmm. Maar in basis is dat nieuwe beginnen is wat hier staat. Dus ik zal nog even vertellen, want de tijd gaat best wel snel, zie ik.
1: Inderdaad, ja, dat is bijna half twaalf.
0: Ik wil heel veel vertellen vandaag.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Wat ik vandaag, niks nog fout, wat vandaag niet lukt. Ik ben hier over 2 weken weer.
1: Ja.
0: En zoals ik zeg, van mijn leven ontwikkelt zich ook. Ik weet niet hoe lang ik hier nog zo consequent kan zijn. Dus maak er gebruik van. Maak gebruik van mijn kennis. Want het gaat op een gegeven moment, ik zal nooit stoppen hoor. Maar het zal dan op een gegeven moment een andere vorm krijgen. Dus dan misschien niet meer via de radio, maar dan op een andere manier.
1: Oh ja, serieus?
0: Dat het zou kunnen. Het zou kunnen, maar het is nog niet. Er is nog geen sprake van.
1: Ja.
0: Nee, ik zie jou al.
1: Ik wil er niet aan denken.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind het ook nog steeds veel te leuk. En ik heb nog.
1: Lekker blijven, zou ik zeggen.
0: En ik heb ook nog heel veel te vertellen. Dus ik ben hier voorlopig nog wel. Ik ben echt.
1: Je bent nooit hier uitgeleerd. Je bent ook nooit klaar.
0: Nee, je bent ook nooit klaar. Nee,
1: je bouwt weer iets nieuws op. En dat is
0: het. Ja, precies. Ja. Ik wil ook zeggen, van als we hier komen, dan zijn we hier met een dieper doel. We hebben hier iets te doen. En wat ik wil zeggen hierover is hoe onrustiger jouw leven is geweest, hoe gelukkiger je later in het leven bent. Dit komt omdat, ja, ze noemen het chosen ones. Ik hou eigenlijk niet iedereen is gekozen, maar chosen ones zijn gewoon mensen die een extra taak hebben. Maar voor mensen om te kunnen begrijpen noem ik het zo. Ja? Dit komt omdat chosen ones zijn toegekend met een abnormaal leven. Dit om naar hun lijden te transformeren. Het is een spirituele opzet om je te helpen de krachtbron te worden waarvoor je op aarde bent gekomen, om te helpen het bewustzijnsniveau naar een hoger plan te tillen. Om deze reden worden deze speciale zielen ervan weerhouden om succesvol te zijn in het bedrijfsleven. Je zal merken dat je een baan niet voor lang zal vasthouden, of je wordt chronisch ziek, waardoor je niet kan werken. Het universum ziet erop toe dat je geen genoegen neemt met het najagen van een carrière als je een hogere roeping hebt. Visionairs kunnen niet de blauwdruk van anderen volgen. Ze dienen die zelf te maken. Dit is ook waarom chosen ones heftige en onrustige liefdesrelaties hebben. Het universum blokkeert deze totdat je in lijn bent met jouw purpose. Dit is zo ontworpen zodat je niet afgeleid raakt en uiteindelijk de dromen van anderen helpt opbouwen, terwijl je voorbestemd bent om in de schijnwerpers te staan. Je bent hier niet om met iemand te zijn met wie je je vermaakt, of om maar gewoon met iemand te zijn. Je bent hier om met iemand te zijn die je helpt groeien en die je imperium helpt opbouwen. Om deze reden komen chosen ones hun liefdespartners pas tegen als ze al wat verder in het leven staan. Wanneer je deze uitdagingen vanuit een groter perspectief gaat zien, besef je dat je één van de gelukkigen bent. Je hebt gekozen voor een hogere roeping. Dit was dus de reden dat je alle beproevingen moest doorstaan. Vergeet niet om jouw kennis uit eerdere ervaringen te delen en anderen om jou heen hiermee te helpen. Dit is de enige manier waarop we onze wereld kunnen helen. Dit wat ik net heb gezegd, dat is mijn levensverhaal. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dit is mijn levensverhaal.
1: Je levensverhaal.
0: In een nutshell, in een notendop. Mm-hmm. Ik heb een super roerig, onrustig leven gehad. Als je mijzelf zo ziet zitten, zou je denken van jeetje, hoe kan ze zo rustig zitten?
1: Ja.
0: Hoe is zij zo gelukkig en vredig en blij?
1: Ja, hoe heb je dat eigenlijk
0: Terwijl gedaan, ik zoveel dingen, echt, ik heb van alles meegemaakt. Maar weet je, het is een onderdeel van die journey, hè? Het leven gaat je pokken en mazelen. Om genoeg weerstand op te bouwen. Uh-huh. Om alles wat je gaat doorstaan, om alles aan te kunnen. En ook als mensen, want je hebt een roeping, hè? Dus je gaat andere mensen helpen. Dus je moet je kunnen verplaatsen in anderen. Dus als iemand bij... Niks is te erg of te zwaar voor mij. Je kan met zwaarste thema's bij mij komen en ik handel dat ding gewoon. Maar dat komt omdat ik een ervaringsdeskundige ben. Ik heb wel informatie uit boeken. Tegenwoordig heb je de socials. Maar heel veel heb ik ook zelf doorstaan. En mijn lessen komen nog steeds. Maar alleen nu weet ik dat lessen zijn. Dus ik heb mezelf al dusdanig geëvalueerd dat ik op een afstandje kan kijken naar mijn lessen. Zo, oh ja, dit is wat nu aan de hand is. En ik stap echt letterlijk achteruit. Ik denk, oh ja, wat is dit wat mij... wat komt dit mij brengen? En dan denk ik, oké. Okay. Ik pak even mijn rust, ik ga naar binnen. En ik heb hem, ik zeg, dankjewel, ik heb deze gepakt. En nu kan ik mijn lessen zo ervaren zonder mee te gaan in die drama. In de gekke dingen die er allemaal bij komen kijken. Als we straks op het einde nog wat tijd hebben, dan zal ik nog wat meer over mezelf vertellen. Maar nu wil ik het nog even hebben over de herfst-equinox.
1: Ja, die willen we graag weten, ja.
0: En over die grote cyclus, hè, die we laatst hebben afgesloten. Mm-hmm. Ik ga eerst met die beginnen. Sinds 17 september jongstleden is de planeet Chiron weer terug in Ram. Als je het gevoel hebt dat iets wezenlijks voor jou is veranderd of beëindigd is, dan klopt het. Een 8-jarige cyclus is tot zijn einde gekomen. Chiron, dat is de gewonde genezer in astrologie, die staat nu in het teken van de ram en begint te werken op persoonlijke vlakken in jouw wereld. In jouw identiteit, je zelfbewustzijn, de wonden die je hebt over wie je bent, of je jezelf goed genoeg vindt en je jezelf kan laten zien. Alles wat je in deze cyclus hebt meegemaakt, zoals de pijn, de eindes, de periodes die alles van je weg hebben getrokken, hoorde bij deze cyclus die eergisteren is geëindigd. Nu deze cyclus voorbij is, besef dat je niet meer dezelfde persoon bent als 8 jaar geleden. Je bent nu letterlijk iemand anders. De verwondingen die je vroeger tegenhielden met betrekking tot jouw waarde, je identiteit, jouw kracht om ruimte in te nemen, zijn aan het helen. De pijn van deze verwondingen heeft je veel lessen geleerd. Het kon soms aanvoelen als een verlies, maar het hielp je juist jezelf op te bouwen. Elke laag die van de niet-echte versie van jou is, die is van je afgepeld om zo ruimte te maken voor de versie die je echt bent. Chiron verwijdert de wonden niet, maar vervangt de zwaarte door wijsheid. Nu kun je dus anderen helpen met jouw ervaringen, zelfs op gebieden die jou onbekend zijn. Chiron en Ram hebben dus alles afgebroken en nu kan je de gehele versie

0: van jezelf opbouwen en opnieuw neerzetten. Het was een heftige cyclus. Ik ben ook een paar keer gepeld en gereset en echt, het was pittig bij tijd en wijl, ik ga het je zeggen.
1: Ja?
0: Ik ga het niet mooier maken dan het is. Maar ik ben zo dankbaar, want ik ben zo verrijkt. Ik ben zo gegroeid. En kijk eens, in die cyclus ben ik hier komen zitten, hè?
1: Ja, ja, ja. Wat Claire had je heel lang al gevraagd.
0: Aan het begin van de Chiron Cycle heeft zij mij dat gevraagd. En dus in de tussentijd zijn er dus dingen met mij gebeurd, waarvan ik denk, oké. En op een dag heb ik gewoon gezegd van, hey Claire, geldt het aanbod nog? Zegt ze, meisje, kom naar de eerstvolgende uitzending.
1: Gelukkig maar.
0: En de rest is geschiedenis. En weet je dat ik al meer dan 2 jaar hier zit?
1: Ja, het lijkt alsof het heel lang is.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Ja.
0: Ik kreeg laatst een herinnering van Facebook. Van 2 jaar geleden, dan zag ik mezelf hier zitten achter de microfoon. Ik denk, wauw, 2 jaar. Maar het voelt echt aan als 2 maanden soms voor mij.
1: Zag je er wat anders uit?
0: Ja, ik zag gerust. Ja, weet je, oh ja, iedereen ziet er een beetje anders uit. Maar,
1: wat sportiever geworden.
0: Ja.
1: Ik moet naar die beelden terugkijken.
0: Maar precies, ja, we zijn allemaal in transitie, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus degene die je gisteren was, ben je vandaag al niet meer. Dat laat ze aan 2 of 3 jaren terug. Dus, maar dat is het mooie, want je kan je evolutie zien. Je kan zien hoe je groeit. En soms ten gunste, soms het goede, maar soms denk je van, wacht even. Ik moet even wat meer, of mag, wat meer aandacht aan mezelf besteden en mezelf weer wat meer liefde geven.
1: Ik kan me nog herinneren toen je het een keer in de uitzending hebt verteld over hoe je was toen je jong was.
0: Mm-hmm.
1: Je ging altijd vaak naar de bibliotheek.
0: Ja.
1: En je ging heel vaak in de kamer boeken lezen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik ben het niet vergeten.
0: Je bent het niet vergeten?
1: Nee, klopt. Spirituele boeken.
0: Ja, ik begon mij dus toen al te herinneren dat ik wat te doen had. Maar ik was nog niet bewust ervan.
1: In Zeeland was het.
0: Yes, ja, precies.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik was me er nog niet bewust van. En weet je, we zijn allemaal belangrijke, Roger. En ik had gewoon een taak. Ik ben gewoon geboren uit een moeder van 16 jaar. Mijn moeder was zelf nog een kind toen ze mij kreeg. En zij heeft de cursebreker voortgebracht. Kan je je voorstellen? Een 16-jarig meisje. Ja, die eigenlijk zelf ook niet wist wat haar overkwam. Die heeft mij gekregen. En ik had de noodzaak om hier te zijn. Want na 1 keer interactie was ik al onderweg. Dus ik moest hier zijn. Ik moest hier gewoon echt zijn. Ik had daar al toen iets te doen. En het mooie is, op een gegeven moment werd mijn moeder bibliothecaresse. Ze is gaan werken in een bibliotheek.
1: Oh, zo. Op die manier. Ja. Ja, ja, ja.
0: En ik had een bepaalde honger. Ik had een bepaalde honger naar bepaalde informatie. En ik was toen dicht bij de bron.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik had een hotline ineens. Want ik keek toen de tijd keek ik naar Oprah Winfrey. Die was de eerste zwarte vrouw, de enige toen de tijd op tv.
1: Amerikaanse show, ja.
0: En die had een boekenclub op een gegeven moment. En ze hadden iets, ging iedere keer boeken adviseren, gingen wat bespreken. Oh, die vond ik zo interessant. Als ik uit school kwam, ik fietste snel naar huis om te kunnen volgen. Want dan kon ik zitten. En mijn notities maken. Zeg maar, hey, er is weer een boek. Dus zij nam al die boeken van me mee. En soms had ik stapels liggen, maar ik las iedere letter uit alle boeken. En mijn moeder maakte zich zorgen. Ze zei van, huh? Hoe is dit meisje de hele dag thuis? En hoezo is ze de hele dag binnen aan het lezen? En wil ze zulke zware thema's lezen? Waarom ga je niet met je vriendinnen buiten lopen? Gewoon niet. Ga naar buiten, mijn kind. Ga naar buiten. Ik zeg, waarom zou ik naar buiten gaan? Ik had een kleine kamer met een balkonnetje. Dan zei ik, nou, dan ging ik op mijn balkonnetje zitten. Zeg ik, nou, ik ben toch buiten? Ik had geen behoefte. Ik had geen behoefte. En daarom kun je al zien, als je als ouder zo'n kind hebt, dan kan je al, is het al een signaaltje van er is iets met dit kindje waar ik even aandacht aan moet geven. Het is een speciaal kind.
1: Ja.
0: Ze hebben vaak een bijzondere taak. Heel vaak ga je ze ook niet begrijpen, want ze gaan ook dingen doen waarvan je denkt van, hè, apart, hoezo?
1: Maar je was helemaal gekluisterd met al die boeken. En,
0: dus die thema's. Ja, ja. Mijn moeder dacht, hey, zij leest veel, ik ga ook lezen. Maar zij kon die informatie niet kwijt. Ze kon het niet. Ze gewoon niet, ik kan deze boeken niet lezen.
1: Ja.
0: Nee. Dus weet dat jij als ouder een kind kan voortbrengen die in frequentie of ontwikkeling verder is dan je. Maar van wie jij als ouder kan leren. Dus ik zie kinderen ook niet als kleine kinderen. Ze zijn gewoon volwaardige mensen met een klein lichaam. Dus ze hebben nog niet zoveel uren gemaakt hier. Maar

0: alles zit al in ze. Dus ze zijn ook heel dicht bij bron. Dus als een kind iets zegt, ik neem het echt serieus, hè? Ik neem het echt serieus.
1: Ik heb kinderen, zeg maar, die ook volwasselijk gedragen.
0: Klopt.
1: Komt heel veel voor nu op dit moment.
0: Soms zeggen ze dat ook. Als je naar het kind kijkt, je kijkt in je ogen, dan zie je gewoon echt
1: een volwassen persoon.
0: Precies.
1: Voor je gewoon. Het was gewoon 16 jaar.
0: Ja, er zijn gewoon zielen die er gewoon al eerder zijn geweest. Ik heb nog zoveel dat ik wil vertellen, maar als ik naar de tijd kijk, Rocher.
1: Wow.
0: Kijk hoe snel het gaat.
1: Dat gaat heel snel.
0: Ik kan niet alles bespreken.
1: 2 uur zijn gewoon zo voorbij.
0: Ik denk dat ik die herfst-equinox moet verplaatsen.
1: Jammer. Kunnen we het misschien een klein beetje, een stukje...
0: Een klein beetje. Ik kan wel even zeggen wat het is, maar ik ga daar niet heel dieper op ingaan. Maar de herfst-equinox, dat is... tijdens de herfst-equinox is het precies even lang dag als nacht. In de natuur is het een tijd van voorbereiding, gereed maken voor de winter, het seizoen van vernieuwing. Tijd heeft nu een andere werking dan de zomer. In plaats van maximale groei, bewerkstelligt hij nu rijpheid. De oogst van de combinatie van groei en rijpheid. Dat is tijdens de herfst-equinox staat de zon loodrecht boven de evenaar. Wat voor het noordelijk halfrond betekent dat het begin van de herfst is begonnen. De lengte van de dag en nacht zijn overal op aarde gelijk. De herfst-equinox valt jaarlijks op of rond 23 september. Dus die staat binnenkort, komende week staat die te gebeuren.
1: Dat is op woensdag.
0: Ja. De spirituele betekenis van de herfst is dat het seizoen ons uitnodigt om onszelf te bevrijden van sterke gevoelens van angst en controle. Het is een tijd van verandering en transformatie, waarbij we loslaten wat niet langer bij ons past en we ons richten op wat we willen behouden. De herfst herinnert ons eraan dat onze levens constant in verandering zijn en brengt een dieper gevoel van het leven in een continu cyclus van leven en doodgaan. Het is ook het seizoen om lessen te verkrijgen en te verfijnen uit de activiteiten en ervaringen van de zomer. Overdenk en beslis wat je nu echt loslaat. Wij kunnen van verschillende dingen, spullen, projecten, relaties, ideeën enzovoort, beter afscheid nemen als ze een positief effect hebben gehad. De prestaties die we leverden en de lessen die we leerden hebben ons veranderd. Probeer in te voelen wat dit energetisch met jou doet. Wanneer je afstemt op deze cyclus, dan ga je wat meer naar binnen. We trekken ons terug en zijn meer naar binnen gericht. Wanneer de dagen langzaamaan steeds donkerder worden, dan is het tijd om te rusten en naar binnen te keren. Dit kan door stille overdenking en meditatie. De herfst gaat over het loslaten van hetgene dat wij niet meer nodig hebben of wat ons tegenhoudt. Zoals de boom haar bladeren laat vallen. Langzaam. 1 voor 1 naar de grond. Herfst-equinox.
1: Inderdaad, ja. We gaan eventjes naar een nummertje toe.
0: Ja.
1: En dan kun jij straks weer verder even een beetje...
0: Ja, oké.
1: Over de uitgangsagenda van 4 oktober.
0: Oké, prima.
1: Ja. Dan kun je eventjes rusten.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Top. We gaan dus naar een nummer. India Airy, I'm Light. Die krijg ik van jou toegezonden.
0: Yes.

0: prachtnummer van India Airy, I'm Light.
1: Mensen, laten we ons herinneren. Wij zijn geen mensen.
0: Nee.
1: Wij zijn eigenlijk licht, wij zijn energie, wij zijn frequentie. Uh-huh. En wij leven hier nu in een gekke wereld met heel veel afleiding. Zwaarte en moeilijkheid. Weet je maar, wij zijn dapper. Laten we dapper zijn, want je moet wel gek zijn om hier te komen, maar we zijn hier. Laten we trots zijn op elkaar. En weet je, ik gun ons een zacht en rustig leven. Dus ik heb een meditatie geschreven. Ik heb een meditatie geschreven daarover. Die ik samen met de luisteraars wil doen. Voordat we de uitzending uitgaan. Dus Roger, ik wil iedereen vragen. Wil jij het muziekje klaarzetten?
2: Zeker.
1: En dan wil ik de luisteraars vragen om rustig plaats te nemen. En zoek even een rustige, veilige plek op. Bedien geen machines, et cetera. Als je met iets actiefs bezig bent, kun je later terugluisteren. En het alsnog volgen. Dus neem rustig plaats. Grond goed, voeten op de grond als je zit. En je mag ook de ogen sluiten nu. En even diep in- en uitademen. Dit is een meditatie voor een zacht, rustig leven. Adem diep in door de neus en uit door de mond. Nog een keer. Adem diep in door de neus en uit door de mond. Nog één keer. Adem diep in door de neus en uit door de mond. Ik heb niets te bewijzen en niemand om na te jagen. Ik beweeg mij voort op mijn eigen tempo en de wereld houdt mij gewoon bij. Alles wat ik nodig heb, vindt mij met gemak. Ik ben veilig. Ik word gedragen. Het overleven is voorbij. En ik ga nooit meer daarnaar terug naartoe. Ik ontvang zonder schuldgevoel. Ik rust zonder het te verdienen en zonder reden. Mijn leven maakt ruimte voor mij, voor hoe het altijd bedoeld was te zijn. Ik stop met dragen wat niet van mij is. En nooit de bedoeling voor mij was om te dragen. Ik geef het zonder consequenties terug. Ik ben verlost van het gewicht en sta nog steeds overeind. Lichter, vrijer, kalmer. Er wordt voor mij gezorgd vanuit elke richting. Er is altijd meer dan genoeg en er zal altijd genoeg zijn. Overvloed jaag ik niet na. Dit is zoals ik nu leef. Geld komt zachtjes. Liefde komt zachtjes. Alles komt nu zachtjes naar mij toe. Ik forceer niet. Ik grijp niet. Ik zet me niet schrap. Ik open mijn handen en het leven vult ze. Niets dat goed is, is te goed voor mij. Ik heb recht op het leven waarvan ik ooit droomde het te hebben. Ik voel me niet schuldig meer te willen hebben. Willen is heilig en ik ben gemaakt om te ontvangen. De wereld is zacht voor mij, omdat ik zacht voor mijzelf ben. Wat ik in mij vasthoud, weerspiegelt van buiten en van binnen. Ik heb eindelijk vrede. Ik neem eindelijk ruimte in, zonder mij daarvoor te verontschuldigen. Ik laat mijzelf gezien worden, bemind worden, aanbeden worden. Ik ben elk zacht en mooi ding waardig en het komt vrij naar mij toe. Ik stopte met wachten op toestemming. Ik gaf het aan mijzelf. Ik word niet. Ik ben er niet bijna. Ik ben het al. Ik ben kalm. Ik ben gewild. Ik ben vrij. Ik ben thuis in mijn eigen leven. Zo. Dan komen we weer rustig terug. Adem diep in, door de neus en uit door de mond. Maak je lichaam weer wakker, beweeg je lichaam. Je tenen, je voeten, je schouders, je handen. En als je zover bent, open je je ogen. En dan zijn we weer in het hier en nu. Ja. Kom maar even weer terug. Hopelijk vonden jullie dit een mooie meditatie. Lukt het, Roger? Gaat het?
2: Ja, ik was helemaal weg.
1: Je was helemaal weg, hè? Ja, ik zie het. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de uitzending, luisteraars. Fijn dat jullie weer bij ons waren vandaag. En ik hoop dat de uitzending wat voor jullie betekend heeft. Voor mij heeft het heel veel betekend. En ik heb dit met alle liefde gedaan. Voordat we afsluiten, wil ik nog even herinnering, nog één ding zeggen. De Markt Spirituele Markt vindt plaats op zondag 4 oktober aanstaande. Informatie volgt op de socials.
2: En jullie kunnen haar ook volgen op social media.
1: Ja, ik ben ook te volgen op de socials onder mijn naam Juanita Snow. En ja, maak contact met me. En als jullie vragen hebben, kunnen jullie daar bij mij terecht. En ook bij Claire, hè, voor informatie met betrekking tot de markt.
2: Die is er ook over 2 weken.
1: Ja, ze is er over 2 weken weer. Ze had wat andere verplichtingen. Maar ja, ik vond het een fijne uitzending, Roger.
2: Ik ook. We hebben het met z'n tweeën.
1: Ja, wie deed het, hè? Ja, wie deed het.
2: Inderdaad.
1: Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En ik wens ieder een fijne voortzetting van de dag aan het weekeinde. En maak het leven mooi. En het leven is mooi omdat jij dat bent.
2: En we gaan zo meteen naar het volgende programma. Stichting Vivel met André Reder.
1: Ja. Dus dan heb je nog een mooi nummer voor ons, Roger?
2: Zeker. Wonderful World, Beautiful People.
1: Oké.
2: Van Jimmy Cliff.
1: Oké. Odi, odi.
2: Odi, odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arktische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de Arena.

over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

opstappen, half vier is middags, op pas 5 uur is middags, terugkomst 10 uur s'avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station. Entreeprijs 50 euro per persoon. Kaartverkooplocaties Amsterdam,

0: Date y listen.
1: Dennis Martin. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En u hoorde het liedje De Familie Vinger. Een kinderliedje. En dat is heel ongebruikelijk in ons programma. Maar het heeft alles te maken met onze gast vandaag. Samantha Schattevo. Ze is trouwens mijn collega, ze werkt bij Vivel. En ze komt vertellen over kinderwerk voor jonge kinderen. Dat is een dienst die Vivel aanbiedt. De grootste welzijnsorganisatie in Zuidoost. En zij houdt zich daarbinnen bezig met ouders en het jonge kind tussen 0 en 6 jaar. Wat houdt het allemaal in en wat komt ze allemaal tegen? Daar gaan we het zo over hebben, zo direct. Verder komt ook wat informatie over de workshops die de Burgeracademie van Vivel de komende tijd gaat organiseren. Maar daarover straks meer. Welkom Samantha.
1: Goedemiddag. Dankjewel André dat ik bij jou aan tafel mag zitten. Vandaag, mijn naam is Samantha Schattevo voor de luisteraars. Mm-hmm. Ik werk bij Vivel als oude betrokken functionaris. En we zijn breed inzetbaar, maar we focussen wel op het jonge kind. Mm-hmm. En eigenlijk
0: ook. Oké, daarover gaan we het straks hebben.
1: Ja.
0: Oh ja, je hebt net aangegeven, want Vivel doet kinderwerk voor jonge kinderen.
1: Ja, maar ook voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar, hè? Niet alleen 0 tot 6.
0: Maar jij bent met 0 tot 6 bezig.
1: Vooral gericht op het jonge kind, maar als mijn collega's van team kinderwerk, subteam in de middag of de jongerenwerk ook met problemen zitten omtrent het kind, dan kunnen ze ons ook inschakelen om te kijken waar nodig te ondersteunen.
0: Oké, okay. Ja. En wat houdt dat in?
1: Als ik ga beginnen, dan start ik bij de spellingloop. Wij hebben een aantal spellingloop in Amsterdam-Zuidoost. Mm-hmm. Waar ouders met hun kinderen van 0 tot 4 jaar vrij kunnen komen. Dus het is gratis. En het is namelijk zo dat er veel kinderen thuis zitten met hun ouders. En om ouders de ruimte te geven om dat kind te laten ontwikkelen. Mm-hmm. Maar ook een netwerk voor ouders kunnen ze dus vrij op sommige dagen naar de spellingloop in Amsterdam.
0: En waar zijn die spellingloopen?
1: We hebben in No Limit op de maandag en dinsdag. Ze kunnen ook via de website kijken. Maar No Limit hebben we op de maandag en dinsdag.
0: Middag?
1: In de ochtend. Mm-hmm. Rond 9:30 tot 12:00. Mm-hmm. En dan hebben we op de woensdag en donderdag in OKT Gooioord.
0: OKT, ouderkind.
1: Team.
0: Gooioord. In Gooioord.
1: Ja. Mm-hmm. En dan hebben we van dinsdag tot donderdag hebben wij in Anansi spellenloop.
0: Buurthuis Anansi.
1: En op de donderdag is het regulier spellenloop en de baby inloop. En op de dinsdag bij OKT, ouder en kind team Gooioord, dan hebben we ook de baby inloop daar. Mm. We hebben in locatie Reigersbos, bij het ouder en kind team Reigersbos, mm-hmm. hebben we op de dinsdag, woensdag hebben we de baby inloop daar. En dan kunnen ze ook de vrijdag terecht. En we hebben ook een jongerencentrum, dat is in Jong-in. Daar hebben we op
0: dat is in Holendrecht.
1: Dat is in Holendrecht. Nu op de donderdag spellingloop.
0: Ja. Oké, maar dat kunnen ze allemaal vinden op de website van Vivel.
1: Vivel, onder het kopje aanbod.
0: Aanbod, ja. Oké. Okay, ja, www.vivel.nl en Vivel met een V en op het eind met dubbel L.
1: Ja.
0: Vivel.nl. Oké, okay, maar goed. Er is een spelinloop bij, ik noem maar iets, Anansi. Ik kom dan met mijn kind.
1: Ja.
0: Van 5.
1: Ja.
0: En dan?
1: En dan zijn er. Er is,
0: dan word ik ontvangen. Of?
1: Je wordt ontvangen door een collega van mij, mm-hmm. de spellingloopmedewerker. En die heeft dan al een aantal speelgoed klaargelegd en mm-hmm. zo. Ouders komen binnen. Er wordt drank aangeboden, misschien een kopje thee of koffie. En dan zijn ze vrij om op de matjes te zitten of een activiteit met de kinderen te doen. De spellingloopmedewerker die doet ook zang en spelletjes of knutselwerk. En ouders kunnen daar aansluiten. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat er ouders zijn die lekker met elkaar babbelen en ervaringen met elkaar delen. Of soms ook nog buiten het spellingloop een kringetje vormen om gewoon gezamenlijk iets te doen. Mm. Wat je ook krijgt bij ons, is dat als je op de spellingloop bent en je hebt een opvoedingsvraag. Of je kind loopt ergens vast of jij als ouders hebt een probleem en je wilt graag bespreken, want bij ons is het laagdrempelig. Mm-hmm. Dan is het zo dat de spellingloopmedewerker mij of mijn collega Nadia kan inschakelen.
0: Want jij bent daar ook aanwezig.
1: Ja, ik ben niet op alle locaties aanwezig.
0: Nee.
1: Maar wij zijn er voor de ouders. Hmm. Dus als er een vraag is, en dan kunnen wij wel daar ook aanwezig zijn.
0: Maar goed, ik ben daar en ik ben met mijn ouder in gesprek. Mijn kind is met die andere kind aan het spelen met een begeleidende collega van je. En dan heb ik een probleem met de opvoeding. Ik begin met die ouder te praten. Weet je, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Maar ben jij dan daar?
1: Nee, de vraag kan misschien aan mijn collega gesteld worden als ik niet aanwezig ben.
0: Ja.
1: Want er zijn nog meerdere spellingloplocaties.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat als je op de spellingloop komt, dat de spellingloopmedewerker jouw kind niet bezig gaat. Het is eigenlijk een samenspel tussen ouder en kind.
0: Die op die locatie met elkaar bezig zijn.
1: Oh, ja, dus wij zijn geen oppas of opvang.
0: Oh, okay,
1: maar we zijn er wel voor de ouders. We heten ze welkom. We geven ze de ruimte om vrij te spelen met hun kinderen. Maar daarna zijn we ook luisterend oor voor de ouder. Dus de ouder kan zowel bij mijn collega op de spellingloop een vraag stellen. En als zij die vraag niet direct kan antwoorden, of wij zijn misschien ook al op locatie, dan kan ze die vraag ook aan ons stellen. Mm-hmm. En dan gaan wij misschien een datum plannen om te kijken wat heeft de ouder nodig, of wat heeft het kind nodig om goed te groeien, of veilig te voelen, et cetera. Mocht het zijn dat ouder meer van ons nodig heeft, misschien een huisbezoekje, hebben we ook nog een andere afdeling. Het heet Opstapje. Dat zijn weer andere collega's die aan huis komen. En die gaan samen met ouders spelactiviteit of kijken wat het kind nodig heeft. En dan gaan ze middels een piramidevorm met de kinderen thuis ook aan de slag. En dat kan ongeveer 20 tot 30 weken duren. En dan krijgen ze na zo...
0: En als je zegt 20 tot 30 weken, iedere dag, iedere week?
1: Nou, dat hangt ook af van
0: wat er aan de hand
1: is. Ja. En mocht het zijn dat het probleem zo groot is dat wij niet, dan vragen wij ook weer hulp van netwerkpartners. Misschien zijn ze ook al bekend bij ouder- en kindteam. En dan gaan we samen kijken wie wij kunnen
0: contacten. Als je zegt netwerkpartners, dat zijn dan professionals die heel meer dan jullie gespecialiseerd zijn op bepaalde problemen met het kind.
1: Dat klopt. Het kan informele organisaties zijn die gewoon misschien heeft een ouder, komt de ouder in een scheiding terecht of minder eten of zo, dan kunnen we kijken welke informele partner kan hier aan voldoen. Mm-hmm. Want we werken met heel veel informele partners ook in de wijk. Mm-hmm. En vaak kunnen we zulke ouders doorsturen. Mocht het een professional zijn, misschien bijvoorbeeld Homestart, die ook misschien kan bijdragen, dan schakelen we een professional die
0: Maar dat ook je vragen, want je noemt al iets, stel ouders zitten. Wat kom je tegen? Wat voor soort problemen kom je tegen tussen ouder en kind?
1: Nou, ik zie dat Amsterdam-Zuidoost in ontwikkeling is. Er is heel veel verschuiving, vindt er nu plaats.
0: En wat bedoel je?
1: Je ziet heel veel expats zijn nu in Amsterdam-Zuidoost wonende. Dus je ziet vaak ouders die hun kinderen dan, expats die hun kinderen op de voorschool plaatsen, maar de Nederlandse taal niet machtig zijn. En dan sommige dingen niet begrijpen, dat ze dan vaak ook een taalkursus zoeken of een taalondersteuning. Mm-hmm. Wat je ook vaak tegenkomt, dat heel veel ouders die voor gezinshereniging hier zijn gekomen, maar door een of ander probleem in de scheiding komen te zitten, dat vaak de ouder met de kinderen dan de oplossing buiten moet gaan zoeken omdat de vader misschien de rechten hier heeft, et cetera. Dus huisvestingprobleem, armoede komt nog steeds vaak voor, taalontwikkeling.
0: En als je zegt armoede, wat brengt dat met zich mee voor zo'n ouder en het kind?
1: Ja, bijvoorbeeld bij een scheiding, dan heeft de andere ouder geen rechten. Dus dan partner houdt alle financiën in. Dan moet je gaan kijken wat heeft dat kind nodig op dat moment. Mm. Kan ik ergens terecht voor voedselbonnen, et cetera. En ook kijken, wordt dat kind goed opgevangen op school? Is dat probleem ook helder daar, et cetera. Dus dat zijn echt problemen die wij vaker tegenkomen. Echt complexe problemen ook.
0: Mm-hmm, zo klinkt het.
1: Ja. Ja.
0: En ja, ik snap het. Het kan heel complex worden.
1: Ja.
0: Wat ik me ook afvroeg, want je zegt babyopvang of babyinloop.
1: Babyinloop,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Want dat zijn baby's eigenlijk.
1: Ja, het zijn baby's, maar...
0: Dan komt de moeder of de vader, want daar gaan we straks op komen. Ja. Dan komt de moeder met de baby.
1: We hebben ook af en toe vaders die komen in hun vrije tijd en zo. Dat zij bijvoorbeeld een dag wel kiezen dat zij langs kunnen komen. Mm-hmm. Overigens zien we heel veel moeders wel. Maar het kan zijn dat het moeders zijn die thuis zitten vanwege zwangerschapsverlof. Mm-hmm. Maar toch echt naar buiten willen. Dan zijn ze ook welkom om met het kind. En vaak... zijn het ook jonge moeders? Misschien sommigen zijn voor het eerst moeder geworden. Mm-hmm, mm-hmm. Maar door, je ziet wanneer ze op het matje zitten met andere ouders, dat ze vragen stellen, dat ze blij zijn. Misschien zie je een kind die hoest, dan is die moeder al bezorgd. Dan kan je gewoon dat gesprek ook met de moeder aangaan of zo. Van, het is oké, misschien past het bij de leeftijd. En als het iets buiten proportie is, dat je direct contact kan hebben met ouders. En we werken ook nauw samen met OKT, ouder- en kindteam. Dus dan kunnen we ook de vraag soms direct stellen. Vooral op de locatie, ook ouder-kind team Gooioord. Mm-hmm. Want de consultatie vindt daar ook gelijk plaats. Zelfde tijd als baby inloop. Mm-hmm. Dus dan zie je als ouders binnenkomen, kunnen ze uitnodigen om plaats te nemen. Om te genieten gewoon van die ruimte die er is. Om even uit huis te gaan. Maar ook een netwerk. Ja, wat ik
0: op
1: al
0: zei. Je komt aan de ouders tegen, maar ook je leert professionele instanties of instanties kennen waar je iets aan kan hebben.
1: Ja, en wat ik al zei, er is een verschuiving. Heel veel experts hebben geen netwerk. Dus dan geef je... En soms zit het ook je expert, maar gewoon mensen die uit het buitenland komen vanwege gezinshereniging, hun familie hebben achtergelaten. Dan is dit ook weer een plek waar ze ook weer verbinding maken. Dus het aanbod is ook om verbinding te maken.
0: Dus het is heel divers wat er kan gebeuren.
1: Heel divers. En we werken nauw samen met alle teams binnen het kinderwerk.
0: Ja. En wat hebben jullie een specifiek doel wat jullie met de kinderen willen bereiken? Of met de ouder en het kind?
1: Persoonlijk is het eerst de verbinding maken. Hè? Verbinding maken met de mensen in de wijk.
0: Dat jij de verbinding maakt met de mensen in de wijk.
1: Ik denk voor ieder dat ook de mensen in de wijk weten wat er is. Wat er speelt in de wijk. En waar ze naartoe kunnen. En dat het niet zo is dat ieder op zichzelf. Maar dat we die verbinding blijven maken. Dat alle kinderen eigenlijk, we proberen eigenlijk wat de gemeente ook wil. Is dat alle kinderen gelijkwaardige, weet je, dat ze op een gelijkwaardige manier behandeld worden, maar ook een toekomst hebben. Mm-hmm. En als daar de ontwikkeling stagneert of door omstandigheden, dan willen wij wel een steentje bijdragen. En dat is door de spellingloop aan te bieden waar kinderen kunnen komen, door middel van activiteiten kunnen ontwikkelen, et cetera. En mocht er meer ondersteuning daarbij nodig zijn, dan kijken we ook van wat hebben ze nodig.
0: Maar je zegt door middel van activiteiten, maar je zegt jullie organiseren zelf geen activiteiten.
1: Ja, want activiteiten, knutselwerk is een activiteit.
0: Dat doen jullie dus wel.
1: Ja, knutselwerk, zang. Samenspel is, het zijn activiteiten om een fijne motoriek als de grove motoriek van kinderen te stimuleren. Maar ook doordat je met veel kinderen op de groep bent en kinderen praten, de woordenschat wordt ook vergroot. Dus het is onbewust

0: een kind stimuleren om te ontwikkelen.
1: En nou ja, misschien is het heel moeilijk, want het zal heel wisselend zijn. Hoeveel kinderen komen er dan op zo'n...
0: Ja, dat is echt verschillend. Op een regendag kan je misschien minder kinderen hebben, maar mooi weer, dan heb je misschien 16 kinderen, 17 kinderen. Zo. En het depends ook op de locatie waar je bent. Je hebt grotere locatie en je hebt kleine locatie. Ik wil wel ook aangeven, je vroeg welke problemen komen we tegen. Mm-hmm. We hebben sinds vorig jaar spel in loop op maat, omdat er heel veel ouders ook met kinderen zitten die niet geaccepteerd worden op de voorschool vanwege een taalachterstaan of een beperking. Mm-hmm. En omdat de wachtlijsten bij zorginstanties zo hoog zijn of lang zijn, komen deze ouders thuis met hun kinderen te zitten. Om deze kinderen toch ook ruimte te bieden, hebben we dus spel in loop op maat. Dus speciaal voor kinderen die thuis zitten op de wachtlijst en geen plek hebben om te ontwikkelen. En dan bieden we hetzelfde structuur, spel in loop, alleen heel klein en met minder spelmateriaal, omdat het ook prikkels kan veroorzaken. Maar we hebben ook een plek voor deze kinderen, spel in loop op maat. En die is op de dinsdag in buurthuis Anansi. En die van Jongin moet nog weer geopend worden binnenkort.
1: En proberen jullie dan wat de voorschool zou doen een beetje over te nemen?
0: Nee, helemaal niet. Wij werken wel samen met het kabouterhuis.
1: Dus en dat is?
0: Kabouterhuis die houdt zich bezig met diagnostiek van kinderen, et cetera. Mm-hmm. En onderzoeken van zulke kinderen. Mm-hmm. Maar we werken dus samen met kabouterhuis. Er komt een medewerker van kabouterhuis op de groep. En samen observeren we, doen we spelactiviteiten gewoon ook met kinderen door middel van zanginstrumenten. Mm-hmm. Of met pictogrammen, et cetera. En dat is het gewoon. Het is een moment dat ouders ook met hun kinderen terecht kunnen. Wij kunnen het systeem daarbuiten niet veranderen. Nee. Maar we kunnen wel iets doen om deze ouders ook tegemoet te komen.
1: Op te vangen.
0: Op te vangen, ja.
1: Ja. Oké, okay. Je zegt dat jullie hebben een afdeling, een opstapje. Soms is het nodig om huisbezoek te doen.
0: Als ouders dat willen. Het is een vrije...
1: Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doe jij of collega's? Wat voor soort huisbezoek moet ik me dan voorstellen?
0: Nou, stel wat ik al zei. Stel eens een kind op de spelling loopt en het kind is druk, et cetera. Of een taalachterstand of zo. Of moeder maakt zich zorgen. Dan bieden we aan om opstapje. Ouders kunnen zich vrij aanmelden. Via intakegesprek komen ze bij mijn collega terecht. Mm-hmm. En dan gaat mijn collega thuis om te kijken. Of ze eerst observeren, kijken wat het kind nodig heeft. En dan gaan ze samen met de ouder Een planning maken. Maar ze werken wel met een programma. En hoe het eruit ziet, daar kan ik niet echt op ingaan, want ik ben niet in huis met hun. Mm-hmm. Maar ik kan wel zeggen dat er heel veel ouders participeren. En dat heel veel ouders ook vooruitgang hebben gezien. En het kan van alles zijn. Misschien moet je het kind structuur leren. Misschien kan het kind niet met veranderingen, et cetera. Mm-hmm. Dan leren ze op een hele... op een spel, met spel, et cetera. Mm-hmm. Hoe zo'n kind weer gewoon mee kan doen. Ja. Het is niet dat zij dat kind gaat diagnosticeren of dat zij een oordeel gaan geven. Helemaal niet. Mm-hmm. Maar het is meer
1: maar goed, dat doet zo'n collega van jou, die doet dat dan thuis bij iemand.
0: Ja.
1: En dat betekent dat die jouw collega misschien een paar keer naar dat huis moet gaan. Want
0: dat klopt.
1: In één bezoek worden zulke dingen niet opgelost.
0: Ja, daarom is het een traject dat ze aangaan. Mm-hmm. En dan krijgen de kinderen ook een certificaat. Met een feestelijke afsluiting krijgen ze een certificaat.
1: Oh.
0: Dat ze deel hebben genomen.
1: De kinderen krijgen een certificaat? De
0: kinderen krijgen een certificaat, ja.
1: Oké, okay, en je had het over, je ziet veranderingen. Zien jullie resultaat?
0: Het is voor ieder kind weer anders, voor ieder huis ook anders. Wat we wel hebben gezien, bij een aantal van de ouders die bij spel in loop op maat kwamen, is dat ze, doordat we samenwerken met ouder- en kindteam en dat we een paar buurtteam, et cetera, dat we wel soms zien dat er een verschuiving plaatsvindt, dat zo'n ouder misschien wel een plekje heeft gevonden, al is het maar voor 2 dagen in de week, maar dat er toch wel wat gebeurt. Maar je hebt ook sommige casussen die nog lang op zich laten wachten. En deze kinderen kunnen even nergens terecht. Maar ja, dat is ook waar we ons hard voor maken. Het is soms best wel lastig. En we blijven dit bespreekbaar maken binnen Vivel. En ook binnen onze netwerkbijeenkomst met OKT, et cetera. Om te kijken hoe kunnen we dit verhelpen. Ja.

0: Zijn er dingen die specifiek zijn voor Zuidoost, als het hier omgaat tussen ouders en kind? Of?
1: Geen voorbeeld.
0: Nou, ik bedoel, komen bepaalde problemen of situaties tussen ouder en kind meer voor in Zuidoost dan misschien in andere stadsdelen? Ja. Of?
1: Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
0: Nee, oké.
1: Ik weet, wat ik wel zie, is dat Amsterdam Zuidoost wel heel veel doet voor de mensen hier in de wijk. Als ik kijk naar al die informele organisaties waarmee we werken, de activiteiten die ze ontplooien, etc., zie ik wel heel veel. En ook het feit dat we ook de app Verborgen Schatten hebben, waar ouders ook makkelijk kunnen kijken welke organisaties zijn.
0: Over die Verborgen Schatten gaan we het zo hebben.
1: Ja.
0: Maar je zegt heel veel informele activiteiten.
1: Ja, er zijn
0: Dat zijn burgers, individuele die iets doen met en voor kinderen.
1: Met en voor kinderen.
0: Zoals?
1: Je hebt bijvoorbeeld Profor.
0: Profor,
1: die doet iets voor vaders en kinderen.
0: Oh.
1: En je hebt MCTC, die doet ook dingen met kinderen. Je hebt een cirkel van harmonie waarmee we samenwerken, ook kinderen. Kracht en pracht, ook kinderen. Gericht op kinderen. Aquabazorg, ook kinderen. Dus en ik denk dat er ook organisaties die waarmee we nog niet samenwerken. Ook Gilos Foundation, ook voor kinderen met een beperking. Yeah. iSport Special, ook voor kinderen met een beperking. Go Mind voor jongeren, et cetera. Dus er zijn heel veel organisaties actief in Zuidoost die ik nog niet benoemd heb. Zijn misschien niet direct onder mijn radar. Maar degene die ik net genoemd heb, dat zijn en ook TSA, Sport en Beweging voor Kinderen, LEF, kinderen met obesitas, overgewicht, ook activiteiten kunnen doen in de jeugdcentra. Huiswerkbegeleiding kun je ook bij vele van deze organisaties volgen. Ja, dus er wordt wel veel gedaan.
0: Ja, en daar hebben jullie of contact al mee, of jullie kunnen daar contacten mee leggen.
1: Nee, we hebben contact mee.
0: Ja,
1: we werken
0: want
1: samen.
0: Dat, als ik het allemaal hoor, dat gebeurt ontzettend veel op verschillende manieren voor die kinderen.
1: Klopt.
0: Maar zo'n ouder die weet dat, die kent dat vaak niet. Dus dan via jullie kunnen ze dan.
1: Ja, we hebben een Ouder Zuidoost app. Daar kunnen ouders die op de spellingloop komen, als zij willen, in deze app komen. Ik ben degene die vaak de flyers die ik krijg van andere partners in de wijk, die deel ik vaak in deze app. Dan kunnen ouders kijken welke activiteiten zijn er deze week of de komende weken. En dan kunnen ze aanmelden met aan de hand van de informatie die op de flyer zijn. Dus als je op de spellingloop komt, is er een app, de Ouders Zuidoost app. Je hebt ook de spellingloop appjes, maar je hebt ook de Amsterdam Zuidoost app. En daar wordt informatie gedeeld van flyers die gedeeld worden in de partners, netwerkpartners app. En dat deel ik gewoon door. Ja.
0: Je noemde net Verborgen Schatten.
1: Verborgen Schatten,
0: dat is de naam van een project en misschien kan je uitleggen wat het is.
1: Nou, het is een naam van een app en daar hebben netwerkpartners, informeel en formele organisatie, zich aangemeld. En aan de hand van die app bijvoorbeeld heb je gratis activiteiten, ben je op zoek naar gratis activiteiten. Kan je een klik doen op free activities of gratis activiteiten en dan zie je welke organisaties
0: in Zuidoost
1: gratis activiteiten. Misschien gratis eten. Ik weet op de donderdag kan je bij MCT zijn, TC zijn voor een gratis maaltijd. En andere plekken moet je misschien een klein bedrag betalen om te eten. Je hebt ook voedselbank die erin is verwerkt. Je hebt ook muzieklessen die je met Stadpas. Hè? Als je Stadpas hebt, kan je ook via die app kijken welke.
0: Dus deze app is gericht op minima. Als ik
1: eigenlijk begrijp. Gericht op minima. Maar iedereen is gewoon welkom.
0: Ja.
1: En zo. En organisaties of bedrijven kunnen zich ook aanmelden die misschien een maatschappelijke doel hebben om te kijken hoe ze de mensen in de wijk kunnen helpen. Dus het is vrij. Je kan je aanmelden, maar mensen met een stadpas kunnen ook kijken naar deze app. Het biedt echt veel mogelijkheden. Dan weet je precies waar je moet zijn, welke locatie het is, et cetera. Huiswerkbegeleiding, al die dingen staan ook erin.
0: Dus verschillende mogelijkheden voor die kinderen van die ouders staan ook in die app.
1: Ja.
0: Verborgen Schatten.
1: Ja.
0: Oké, en Hoe ervaar jij dit allemaal om dit werk te doen?
1: Nou, ik eerlijk gezegd vind dit werk gewoon leuk om te doen. En ik denk dat het komt vanuit mijn achtergrond. Ik ben in Suriname opgegroeid en ik woonde op Gijsvleit. En daar was het samen eten, samen drinken. Buurvrouw heb je suiker, buurman heb je dingen. En we aten altijd samen. Samenspel tussen de kinderen, op straat rennen, juice spelen, slagbaal. Alles deed je samen. Dus het feit dat je dat wil verwezenlijken, dat mensen, dat die kinderen van hier het ook ervaren. En dat als je nog een buurjongen of een buurmeisje tegenkomt, of een buurvrouw, dat je zegt tante of buurvrouw, net een familie. Dus ik vind het fijn dat we zo betrokken zijn bij elkaar. Ik denk dat het een plus is in Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. Maar daarnaast, ik ben ook moeder van 2, ook oma. Ik weet ook met mijn ervaring dat je soms moeilijke tijden tegenkomt.
0: Doormaak.
1: En dat je soms weet, waar kan ik terecht? Voor hulp. En ik ben blij dat ik vanuit die achtergrond weer iets kan betekenen voor mensen. Het hoeft niet altijd uit mijn eigen zak, maar ik kan wel gebruik maken van netwerkpartners en anderen die zich wel inzetten. En ik denk dat de meest gepassioneerde mensen die hier het werk doen ook mensen zijn met een verhaal. En dat we uit dat verhaal anderen ook gunnen om hun doel te behalen, om het beste uit hun te halen en vooral ook voor de kinderen. Dus ik vind het gewoon fijn om bij Vivel te werken en een bijdrage te leveren op zo'n manier.
0: Oké.
1: Okay. Yes.
0: Hoe kunnen ouders jullie bereiken? Want, nou, ik noemde al de website.
1: Ja.
0: Ik ga het even herhalen voor de luisteraars.
1: Ja.
0: www.vivel.nl. En Vivel schrijf je met vivel.nl. Dus niet met de F. En niet met 1L, maar vivel.nl. En dan gaan ze naar aanbod, dan klikken ze op aanbod. En daar komen ze tegen kinderwerk voor jonge kinderen.
1: Ja, kinderwerk, opstapjes, spellenloop op maat,
0: alle
1: kinderwerk,
0: diensten,
1: alle diensten about kinderwerk.
0: Die Vivel aanbiedt.
1: Ja. Okay. En nog meer diensten hoor, maar als je zegt waar ik mij eigenlijk...
0: Waar jij je mee bezig houdt.
1: Het kinderwerk.
0: Ja. Oké, dan wil ik je heel erg bedanken voor je informatie. Ik wens je ook heel veel succes bij dit mooie werk wat je doet, wat jullie doen, want jij bent het niet alleen natuurlijk. En dit is een programma van Vivel, maar goed, er zijn nog maar 2 uitzendingen, dan gaat het ook stoppen, want anders zou ik zeggen, zodat je wat hebt. Kan je hier terecht. Maar goed, dat is dus niet het geval. Oké, succes. En we gaan weer naar een kinderliedje. Ja, ons hele programma heb ik volgestopt met kinderliedjes. En dit kinderliedje waar we nu naar gaan luisteren heet De Wielen van de Bus.

Dat was De Wielen van de Bus. Dan hoorde u een kinderliedje. Zoals ik al zei, ons programma zit vol met kinderliedjes in verband met onze gast Samantha Schattevoel van Vivaldi, die u net heeft gehoord. In de komende tijd trouwens zijn er niet veel workshops van de Burgeracademie. En dat heeft alles te maken met het uitvallen van de coördinator, ook mijn collega Stefano Stoffel, vanwege ziekte. Dus vandaar dat er dan niet veel workshops kunnen zijn die hij moet organiseren. Goed, maar voorlopig kan ik u daarom maar twee workshops aankondigen. Eentje in de maand oktober en eentje in de maand november. Dus dat. De eerste cursus, workshop, zoals ik al zei, het is op vrijdag 23 oktober. En dat is een workshop financiële administratie. En dat is de negende workshop. We hebben 10 workshops, een reeks. Als je projectactiviteiten gaat uitvoeren met subsidie, dan kom je allerlei dingen tegen. En daarvoor hebben we een reeks van 10 workshops. En dit is de negende workshops. Hoe doe je de financiële administratie? En als je activiteit uitvoert met financiële ondersteuning van een gemeentelijke subsidie of een fonds, dan moet je dat financieel kunnen verantwoorden naar hen toe natuurlijk. En in deze workshop leer je hoe je je financiën moet beheren. En na afloop van deze workshop weet je wat en hoe je de inkomsten en uitgaven moet administreren. En dan weet je ook hoe je het programma Excel gebruikt voor de financiële verantwoording. Het programma Excel, wat heel handig is hierbij. En dan weet je ook hoe je de verplichte financiële verantwoording met tekst en uitleg voor de gemeente of een fonds kan opstellen. Vrijdag 23 oktober dus. En het vindt plaats in buurthuis No Limit. De kosten zijn gratis. En het begint echt om 7 uur. Dus de tweede workshop, die is in november en dat is op vrijdag 13 november. Dat is ook weer een workshop in het kader van als je projecten en activiteiten uitvoert met subsidie of met een fonds. En dat is dus de tiende en de laatste workshop, dus op vrijdag 13 november. En die gaat over verslaglegging en eindverantwoording. Hoe stel je, hoe maak je een verslag van je activiteit of je project? En hoe doe je de eindverantwoording? De kosten hiervan zijn gratis ook. En in deze workshop leer je wat belangrijk is voor de tekst van het eindverslag. Dus welke details zijn belangrijk om te vermelden voor de geldschieter, waar je tijdens de activiteit zelf al rekening mee moet houden. Verder leer je ook een financieel overzicht te maken van het project. Het verschil wat je op je begroting hebt aangevraagd en wat je in werkelijkheid hebt uitgegeven. En je krijgt een voorbeeld van hoe een eindverslag eruit zou kunnen zien. Met tekst, financieel overzicht en foto's van de activiteit. Dus vrijdag 13 november. De workshop verslaglegging en eindverantwoording. Ook weer in buurthuis No Limit. Ook weer begint het om 7 uur. Goed, en ook hiervoor, hoe u zich moet aanmelden, dat vindt u allemaal op de website van Vivel. Ik heb daar eerder een programma genoemd, www.vivel.nl. En Vivel schrijf je vivel.nl. En dan ga je naar de pagina van de Burgeracademie. En daar vind je alle workshops die door de Burgeracademie wordt gegeven. Ook de twee die ik net heb genoemd. We zijn gekomen aan het einde van deze uitzending, luisteraars. Ik dank natuurlijk mijn gast Samantha Schattevoel van het kinderwerk bij Vivel. En natuurlijk ook dank aan onze technicus Roger Trossemiet.

Toe. Deze uitzending wordt door ons herhaald op maandag 5 oktober om 7 uur 's avonds. Maandag 5 oktober om 7 uur 's avonds, herhaling dus van dit programma. En onze eerstvolgende uitzending is pas in november, dus niet in oktober. En dat heeft te maken omdat ik met vakantie ben dan. Ik kan die uitzending dus niet verzorgen en er is ook geen vervanging. Dus de eerstvolgende uitzending is zaterdag 14 november. Zaterdag 14 november. En natuurlijk weer hier bij Mater Radio. Van 12 tot 1. We blijven in de sfeer van de kinderliedjes, want daar gaan we ook mee afsluiten. Hupsakee heet het volgende liedje uit het televisieprogramma Kinder voor Kinderen. Goed, luisteraars, hupsakee, tot de volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jessicus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.

0: ACT, Andris Caribbean Tours, Ire tek opalani gua sernang anu notete, ala sib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apir simam air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a teng somun soma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne

0: Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar mij. Ik ben Maïsha en je luistert nu naar Radio Mart. En ik ben samen met...
1: Met Roger.
0: Ja, hoi. En we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
0: We zijn weer gewoon op de derde zaterdag van de maand. Dus
1: inderdaad.
0: Ik heb er zin in.
1: Ik ook.
0: Ja, want dit wordt een beetje een mix. We hebben van alles voor jullie voorbereid. We hebben muzieknieuws.
1: Klopt.
0: We hebben entertainment nieuws.
1: Entertainment.
0: We hebben maatschappelijk nieuws. Maar
1: inderdaad.
0: We hebben ook iets nieuws wat we nog niet eerder hebben gedaan.

0: gedaan vandaag, maar dat horen jullie straks meer. Mm-hmm. Maar allereerst, Roger, hoe is het verder?
1: Ja, het gaat zijn gangetje. Het kan natuurlijk beter, maar voor de rest gaat het goed.
0: Oké, okay, nou ja. Mooi. Zo.
1: En met jou?
0: Met mij ook.
1: Oké.
0: Okay. Wij hebben natuurlijk... Deze week hadden we ook natuurlijk meer gesproken. Want we vonden het allebei opmerkelijk wat we tegenkwamen.
1: Ja, klopt.
0: Dat Melissa is een meisje. Ze werd geïnterviewd deze week. En zij had dus een interview dat zij dus eigenlijk zwanger was, terwijl ze het niet wist.
1: Mm.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Dus dat was wel heel opmerkelijk. Het ging ook een beetje viral. Want zij was eigenlijk letterlijk 13 minuten voordat ze was bevallen, wisten het pas.
1: Heel opmerkelijk is dat gewoon.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik zou echt, ik zou wel echt denken van dit is niet normaal.
1: Nee, inderdaad, dat is niet nice, nee. Klopt.
0: Nee, maar ik was wel, het was zeg maar het interview. Ze ging het ook echt goed vertellen, want ze wist dus niet dat ze zwanger was. Maar dat kwam dus ook omdat zij wel gewoon zeg maar wel ongesteld werd. Mm-hmm. En ze had nog wel anticonceptie. Mm-hmm. Dus vandaar dat het... Een verrassing was.
1: Want meestal als die dames hun periode krijgen, dan worden ze dan zijn ze eigenlijk niet zwanger. Dat is wel wat ik wel meer weet. Maar nu jij het zegt, klinkt heel apart.
0: Ja, klopt. Ze moest ook meteen door naar...
1: Hun menstruatietijd, zeg maar. Je weet wat ik bedoel.
0: Dus, ja, nee, ja. Dat weten we. Dus ze moest ook meteen door naar het ziekenhuis. En haar moeder, zeg maar, van dat meisje had ook meteen door van... Ja, er klopt iets niet. En hoe zij stond, zeg maar, dat meisje wist die moeder al gelijk van... Ja, nee, volgens mij is zij zwanger. Kwam zij meteen daar, was het meteen na een kwartier voorbij.
1: Zo, jeetje. Ja.
0: Maar dit is blijkbaar, komt het dus vaker voor. Het schijnt dus een onderzoek te zijn dat er meer... dames nu zijn die dus dit hebben meegemaakt.
1: Oké.
0: Nee, dus dat is wel even schrikken. Maar ja, het is wat het is. En verder zagen we dus ook ander nieuws. Dat vind ik wel leuk. Dus dit was een beetje opmerkelijk. Maar het andere nieuws is Jade Lauren.
1: Ja, Jade Lauren. Gaan we luisteren. In de nacht. Nee? Oh, het nieuws. Ja, oké. Okay. Ja, wat vind je ervan? Voor Jade Lauren over...
0: Ja, Jade Lauren krijgt dus een nieuw album.
1: Klopt, na 5 jaar was dat, ja.
0: Ja, wat vind je daarvan?
1: Ja, best wel goed, want het is zo lang geleden dat ze een nummer heeft uitgebracht. En na 5 jaar weer een nieuwe nummer.
0: Dat ja, wacht even hoor. Dus zij krijgt een nieuw album, het heet dus Mrs. Lauren... En dan gaat ze dus een nieuwe kant van haarzelf laten zien. Want als jullie liedjes... Ik weet niet of mensen liedjes van haar kennen... maar zij heeft best wel haar eigen sound. Zij gaat best wel met veel mensen van Nederland werkt zij samen. Bekende artiesten met heel veel rappers uit de scene. Mm-hmm. En ze heeft dus heel lang geen liedje meer uitgebracht. En ze had het dus aangekondigd op een speciale manier. Ze ging dus allemaal met echt toffe dansers. Gingen zij dansen als de Fante. Dat is echt een goede danser.
1: Ja.
0: En dan gingen ze met elkaar staan... En, toen had ze eigenlijk op een soort screen laten zien van Miss Lauren komt eraan. En toen wist iedereen al van, oh ja, het is het nieuwe album. En die komt dan 25 september. En het is ook haar tweede album, Bas. Ik dacht dat ze eigenlijk al heel veel albums heeft uitgebracht. Maar ze heeft gewoon heel veel liedjes altijd uitgebracht. Niet echt een album of zo.
1: Maar ze was niet altijd heel bekend gewoon, zeg maar. Ze is wel bekend, maar niet alle nummers.
0: Ja, ze heeft nu denk ik wel echt een beetje er... gewoon haar erkenning een beetje gekregen.
1: Ja,
0: ze is toch wel... Wordt ze vaak wel benoemd als een van de vrouwelijke artiesten die toch wel het meeste hits heeft in Nederland dan, hè? Mm-hmm. Dus dat gaat dus wel goed. En, oh ja, net zei je volgens mij 5 jaar, het is na 6 jaar.
1: Oh ja, 6 jaar.
0: Na 6 jaar.
1: Ja.
0: Dus dat is wel leuk. En ze krijgt, zeg maar, daarnaast gaat ze dus eigenlijk meer ook vertellen over haar achtergrond. Wie zij is, hoe ze dingen doet. Want zij, hoe zeg je dat? Zij heeft best wel veel tracks ook over persoonlijke issues, waar ze ook mee kampt. Dus ik denk dat het album ook een beetje een mix gaat zijn van een beetje luchtigere liedjes, maar ook een beetje van die persoonlijke liedjes.
1: Persoonlijke nummers, liedjes, ja. Emotioneel.
0: Ja, precies.
1: Mag dat ook zeggen worden. Ja.
0: Precies, want ik denk dat het ook wel goed is dat zij dat zo op deze manier ook uitbrengt. En ik denk ook dat het wel echt leuk gaat zijn. En ook bijvoorbeeld de fashion speelt ook natuurlijk een grote rol bij haar. Want zij werkte ook in het verleden met verschillende stylisten. Dus ik denk dat dit wel, dit wordt denk ik wel een groot album.
1: En dat wordt misschien ook een hype op TikTok. Dat sommige TikTokkers haar nummer gaan gebruiken.
0: Ja, kijk, dat sowieso. Maar dat is denk ik, dat is standaard.
1: Dat het viral gaat worden. Ja.
0: Dat is echt standaard. Mm-hmm.

0: exagerate is nothing.
1: We gaan naar een stukje nieuws toe, die ik hier heb voorgeschoteld gekregen. Niet 3 maar 8 dagen voedsel nodig in huis, waarschuwen onderzoekers. Nederlanders zouden een grote noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. En wordt voor 8 dagen in plaats van 3 dagen. Dat stellen onderzoekers van het Klingendaal Instituut en Erasmus Universiteit, die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ja, wat vind je ervan?
2: Nou ja, ik vind het wel echt van 3 naar 8, dat is dus best wel veel. Dus je moet dus best wel veel eten en dingen inslaan. Uh-huh. Ik denk dat dat toch wel, het wordt niet zomaar gezegd. Dus nee. Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat je je eigen voedselvoorraad thuis hebt. En dat je ook andere belangrijke middelen hebt die je dan nodig hebt. Mm-hmm. Want ik denk ook dat, ja, het wordt niet zomaar gezegd.
1: Maar gaan ze dan hamsteren? Denk je dat ze dan gaan hamsteren? Als dit,
2: Ik denk eerlijk gezegd dat ze nu niet, ze gaan nu niet hamsteren. Dat denk ik niet. Maar ja, wel, je ziet wel dat vaker sommige producten wel sneller gaan.
1: Leeg bijvoorbeeld is, of zijn, de schappen.
2: Ja, dus dat zie je wel nu weer steeds vaker gebeuren. Maar ik denk niet dat het nu helemaal gaat, zodat je nu niks meer... ik denk dat het nog niet zo eraan toe gaat. Maar ze gaan ook op een... Ik had ook een keer gelezen dat zo'n staatssecretaris gaat ook in gesprek ook met supermarkten en leveranciers om te kijken wat ze echt meer moeten hebben op voorraad. Want sommige dingen zijn eigenlijk niet eens veel op voorraad. Dus dat gaan ze ook nog doen. En dan gaan ze ook kijken wat we nou echt nodig hebben. En ik denk dat daarna, als het echt zeg maar een bepaald signaal wordt gegeven, denk ik wel dat, dat het in nood, dat je meer dingen moet inkopen.
1: Mm-hmm. Aha. En ik heb het natuurlijk over de metabril. Dat is de bril van Ray-Ban. Ik heb dat als cadeau gehad, maar ik heb het inmiddels al verkocht. Want er waren heel veel dingetjes ontstaan. Privacygevoelige dingen. Maar dat je ook mensen kan gaan filmen en zo. Terwijl tijdens het praten en noem maar op. Wat vind jij ervan? Want de privacy wordt dan zeg maar verspreid qua gezichten, terwijl je niet in beeld wil komen.
2: Nou, ik had toevallig 2 weken geleden had ik ook een jongen ontmoet die bril droeg. En ik had die bril dus nooit gezien. En ik wist dus ook niet dat het zo'n bril was. Ik had hem geïnterviewd voor iets en toevallig vond ik zijn bril al mooi. En toen zei hij dus zelf van, ik heb nu een bril op dat ik mensen kan filmen. Dus ik zei, oh, je filmt me nu. Maar toen zei hij van, nee, dat doe ik niet. Ja. Maar ik vind wel dat als iemand die bril draagt en je filmt iemand, dan moet je sowieso wel hebben gevraagd om toestemming. Ik vind niet dat dit zomaar kan of zo.
1: Maar ze doen het gewoon zonder toestemming, hè? Ik zag ook dingen in beeld.
2: Maar kijk, als het buiten is, mag je denk ik wel, dan kan het denk ik wel. Maar stel je bent echt met iemand in gesprek. Ik zou het bijvoorbeeld niet leuk vinden als iemand me met die bril zou filmen terwijl ik het niet weet. Mm-hmm. Dan moet ik het wel echt weten. Want stel je, het ligt er ook aan wat voor situatie. Maar ik vind het wel een coole bril, want het heeft echt mooie kwaliteit. Je ziet er ook steeds meer influencers mee en mensen die bekend zijn. Dus ze zijn wel mooi. En je ziet het ook niet, hè, dat er echt een camera bij. Sommigen kan ik het gewoon niet zien.
1: Nee? Nee. Het zit meer aan de zijkanten, zeg maar, boven van het rondje.
2: Ja, klopt. Maar je moet die brillen worden steeds beter. Je kan het echt niet zien of dat nou echt, of je nu wordt gefilmd of niet.
1: Klopt.
2: Maar waarom heb je het verkocht? Het is toch cool, zo'n bril?
1: Nou ja, en dan ga je daar mensen mee filmen. En ik heb zoiets van, nee, ik hoef die ding niet te hebben. Als ik ga filmen, ga ik gewoon met een kleine GoPro.
2: Dan wil je
1: liever
2: gewoon dat je ziet dat je echt aan het filmen
1: bent. Ja, precies. Ik ben niet van dat stiekem gedoe, nee.
2: Nee, maar daarom moet je, als je bijvoorbeeld mensen, dan zou je het aan. Mensen geven het ook wel aan. Hè? Er is ook een jongen die nu die bril op heeft en daarna als hij klaar is, dan gaat hij op TikTok zegt hij altijd van, ja, ik heb wel net gefilmd, ik heb die bril op, mag het? En dan heeft hij wel toestemming. En op camera, want het filmt toch?
1: Ja, inderdaad, ja.
2: En sommigen gebruiken het ook een beetje als een soort van model. Dan hebben ze die bril op, maar dan, ja.
1: En een prank, zeg maar, uit te voeren. Hè?
2: Ja, maar een prank is weer een ander verhaal.
1: Dat is wel wat ze
2: dat
1: doen
2: is
1: met
2: wel een beetje gek, ja.
1: Ja.
2: Maar ja.
1: We gaan
2: denk
1: naar het
2: wel,
1: volgende onderwerp.
2: Ik denk wel dat, dat je die bril wel, ik vind het wel een cool ding. Dus ik zou het wel, ik zou het leuk vinden zo'n bril, maar ik ga liever ook mee in zo'n DJ Pocket Osmo. Dat je dat in je hand hebt, zo'n selfie camera. Maar ja, we gaan eerst luisteren naar mijn favoriete artiest. Je raadt het vast af.
1: Ja, zeker.
2: Bruno Mars.
1: Ja toch.

0: Oké, we zijn weer live, maar niet zomaar, want we hebben nu voor het eerst een telefonisch interview. Superleuk. En als het goed is, is degene ook al aan de lijn. Goeiedag.
1: Oh, je hebt iets. Hoort iemand?
2: Goeiedag. Ja, hoort hij ons?
0: Ik hoor het wel.
2: Ja? Of misschien denken ze dat we nog... We zijn nu al in de uitzending. Goeiedag.
0: Maar staat het niet goed?
2: Even kijken. Ik hoor wel het geluid, ja. Ik hoor wel iets, maar...
0: Oké, wacht.
2: Ja. Laten we even naar een nummertje toe gaan. En dan...

0: Ja, zeg het maar.
1: Ik hoorde haar net.
2: Je hoort ons ook?
1: Hoor je ons? Ik hoorde haar net.
2: Oh? Zegt ze iets?
1: Nee.

0: het wel uit die speakers.
1: Ja, hoort u ons?
2: Wat zegt u?
1: Ja, ik hoor u.
3: Like the legend of the Phoenix.
1: Ja. Hoort u ons?
3: All ends with beginning.
1: Ik hoor jou wel. Zeg eens even wat.
3: What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
1: Nee, klopt. Het tegenovergestelde ervan.

0: Hallo.
1: Nou, het is eindelijk gelukt. Het duurde even. Ja. Maar hoi.
0: Hoor jullie wel?
1: Ja, je hoort ons wel?
0: Ja, maar heel ver.
1: Heel ver. Even kijken hoor. En nu?
0: Het is nog steeds wel wat ver. Ik kan het wel horen, maar ik moet echt een beetje moeite doen om het...
2: En als ik bijvoorbeeld praat, hoor je wel?
0: Iets dichterbij hoor ik dat. Maar ik hoor Moïse wat verder af.
2: Oh, oké. Nee, dan...
1: Oké, en je hoort me dus nu wel beter, toch?
0: Ja, ik hoor je beter, zeker.
1: Oké, nou, dan gaan we toch gewoon aan de slag. Wat mijn eerste vraag is, stel jezelf eens voor.
0: Ja, mijn naam is Sofani. Ik ben een eilandskind, geboren op Curaçao en eigenlijk opgegroeid in verschillende leefwerelden in Rotterdam. En eigenlijk, ja, mijn verschillende identiteiten probeer ik in de dingen die ik doe met elkaar in gesprek te brengen, te verbinden. En alles wat ik doe is vanuit ook eigenlijk een soort creërende bron. Verder ben ik community organizer van het collectief Spin the Bible. En we organiseren events voor de Caribische diaspora en de Afro-diaspora. En wat we dus eigenlijk concreet doen is... de gemeenschap emotioneel, intellectueel en spiritueel met elkaar in verbinding brengen.
1: Ja, want 2 oktober komt dan een event aan. Wat kunnen we dan zeg maar op dat event verwachten? Want ik zag dus er komt veel muziek. Er is ook een film die dan komt.
0: Ja, er is inderdaad heel veel. Maar eigenlijk de essentie van het event op 2 oktober in Mono is tamboe. En tamboe is een muzikale traditie. Het is ons erfgoed en ook wel een ritueel die we van onze voorouders hebben gekregen. En de essentie van tamboe is de drum, de zang, dans en dus ook het stampen van de voeten in de aarde. En je ziet eigenlijk tamboe tegenwoordig het hele jaar door, maar in essentie is het eigenlijk een eindejaarstraditie. Het dient ook als spirituele reiniging om het nieuwe jaar in te luiden. En je ook een soort van spiritueel te ontdoen van alles wat je niet wil meenemen naar het nieuwe jaar. En ook eigenlijk tijdens de dans weet je ontzettend veel. Dus ja, je zweet letterlijk alles eruit waar je afscheid van wil nemen. En tamboe is echt iets wat in mijn bloed zit. Mijn overgrootoma was een tamboe-organizer. Haar moeder, haar 2 zussen waren ook organizer. Dus ik ben ook in mijn familie de 7e generatie tamboe-organizer. En door tamboe en ook mijn hele familiegeschiedenis ben ik ook heel erg bezig met, weet je, wat voor ancestor wil ik zelf zijn. Dus mijn events zijn ook echt om de practice van tamboe over te dragen en spaces te cureren waar gemeenschapskennis wordt gecreëerd en gedeeld. Dus to echt like preserve our culture, our practice. En ik las toevallig ook vandaag op... Linktree van een amazing artist die hele mooie Afro-futurism paintings maakt. Ze heet Nene, een Afrikaans gezegde. En dat luidt als volgt. When an elder dies, a library burns down to the ground. Dus het is zo belangrijk om zeg maar onze elders, onze levende archieven, alle kennis die ze hebben te borgen, zodat het niet verloren gaat. En dat is ook eigenlijk de kern van... mijn event op 2 oktober. Ik heb een samenwerking met Mono in Rotterdam. En dat hele event staat dus in het teken van tamboe. Het is ook echt voor de Afro-diaspora community die geïnteresseerd is om zich cultureel te verrijken en meer te weten ook over de essentie. We hebben ook een elder uit Curaçao die speciaal voor het event naar Nederland komt om meer context bij tamboe te scheppen. Dus we beginnen met een panel talk en hij gaat dus in gesprek met Peda Haringsma, een freelance journalist uit Amsterdam. En Juni Martina, ook iemand vanuit de Caribische diaspora, zal het gesprek modereren. Dus dat is 1 element. En wat er verder op het programma staat is de screening van een film over tamboe en ook de beoefenaars van tamboe. En deze film hebben we zelf afgelopen december op Curaçao geproduceerd. We hadden toen een culturele uitwisselingsweek georganiseerd voor tamboebeoefenaars van de verschillende eilanden en Nederland. En de film die we dus op 2 oktober gaan vertonen is van dus een jonge filmmaker genaamd Dione Yamanika, ook een Amsterdamse. En die film geeft heel erg inkijk in ja, de verhalen, ervaringen van mensen afkomstig van de eilanden in de diaspora. En na de film hebben we dan weer een panelgesprek over ja, welk erfgoed dragen we überhaupt met ons mee, wat geven we door en hoe kunnen we dat op een ethische wijze doen. En voor dat panelgesprek schrijven we dus ook verschillende beoefenaars aan die ook in de film zitten om hun ervaringen met het publiek te delen. En die erfgoedbeoefenaars zijn Naomi Peters, is performance artist en activist. Rincho X, hij is ook tamboezanger. Hij is ook activist en verder natuurlijk ook de filmmaker zelf. En daarna is het echt een moment om tamboe te gaan ervaren en vieren. We hebben dus een tamboe-performance van Rincho, ook een Amsterdammer. Heel veel Amsterdammers. En,
1: dat is wel leuk.
0: Ja, dat is superleuk.
1: Helemaal omdat het ook in Rotterdam is.
0: Precies. Dus ik wil echt naar Amsterdam mensen vragen, of in ieder geval het is ook een uitnodiging van, ja, weet je, kom naar 010. En in ieder geval dus de hele line-up, er zitten ook heel veel 020'ers in. Caribbean Sounds hebben dus Natamboe, we hebben Terra Quara, het collectief Bulgaar en DJ Lele, ook wow. Uit Amsterdam. Dus ja, again, heel veel Amsterdammers die 010 komen supporten. En het event begint om 7 uur bij Mono in Rotterdam. En het is dus opgesplitst in het community gedeelte, dus de panel talks en de film screening. En dan hebben we natuurlijk Tamboe en dat is eigenlijk de brug naar de celebration.
1: Ja, naar de muziek en de artiesten.
0: Klopt. Ja, en het event is volledig gratis. Voor iedereen die voor 8 uur binnen is. En je moet wel even via de link op onze socials, de RCP, invullen.
1: Ja.
0: En voor de mensen die zeg maar later op de avond voor de celebration willen komen, die kunnen dan via de ticketlink op onze socials een ticket kopen.
1: Ja, dat ze later kunnen aanschuiven.
0: Ja, precies. To support the collective. En onze social is Sindibibu. Dat is S-A-N-D-E-B-U. Dus ik ga het nog een keer herhalen. Het is S-A-N-D-E-B-I-B-U.
1: En wat hoop je ook dat het publiek ook gaat meenemen van dit event?
0: Ja, het is echt een space voor collective learning. Dus dat je gewoon cultureel vertrekt weer de deur uitgaat op enig moment. En ook wel weer geconnect hebt met mensen vanuit de community. Mensen die je nog niet kent. En het hele idee is om ook gewoon een support system te creëren. Dus de wereld waarin we eigenlijk met elkaar willen leven. Het is ook aan ons. Een verantwoordelijkheid hebben we er zelf in om dat te creëren. Dus wat ik in ieder geval doe met mijn team, weet je, we creëren dus die spaces. En uiteindelijk is het natuurlijk aan de mensen zelf om dan verder te gaan bouwen.
1: Ja, precies. En hoop je ook dat jongeren dat ook gaan doorzetten en doorgeven van tamboe?
0: Zeker weten. Want echt ik doe dit echt vanuit het idee om dus over te dragen aan de jongere generaties. Dus ook daarom hebben we dus voor Mono gekozen in Rotterdam. Want Mono is ook een plek waar dus heel veel van de jongere generatie daar komen.
1: Klopt.
0: Dus het is ook echt bedoeld om die space te creëren voor jongere generaties. En wat we dus wel in het programma hebben gedaan, we hebben het zo multigenerationeel mogelijk proberen in te steken. Dat ook die verschillende generaties van elkaar leren en ook bij elkaar komen. En weet je, ook die kennis, ervaring.
1: Ja, precies.
0: En dat een stukje vieren, celebration of course.
1: Ja, dus
0: ook in delen met elkaar.
1: Echt dat jong en oud gewoon van elkaar kunnen leren. Dat hun ook gewoon daar aanwezig zijn. Dus het is best wel een divers event.
0: Het is een ontzettend divers event. Dus ook alle kennis zit echt niet alleen met je bij de elders. Ook voor jongeren. Dus wat jij zo mooi zei, daar kunnen we ook ontzettend veel van leren. Dus daar is die space ook gewoon voor. Dus echt.
1: Ja.
0: Collective learning.
1: En hun zijn ook de next generation. Dus ik hoop ook echt dat hun dat kunnen doorgeven aan de volgende. Wat jij zei.
0: Ik ben er verzekerd van dat ze dat kunnen. Maar het ding is, weet je, kennis moet hun bereiken. En
1: klopt.
0: Dat probeer ik in ieder geval met het collectief. Hè, dus die verschillende spaces te creëren. Dat die kennis er is. Dat dus ook de jongere generatie hun geschiedenis, hun cultuur kan ontmoeten. En dat dan ook weer verder kunnen voortzetten, overdragen, zich ertoe kunnen verhouden. Het ook kunnen inzetten voor hun art. Istanbul, weet je, het is zo, het raakt aan zoveel verschillende lagen. Dus dat is ook wel het idee om Istanbul in gewoon een volledige gelaagdheid tijdens dat event mensen daar een inkijk in te geven.
1: En dan met die film komt daar ook dus veel op beeld daarvan?
0: Ja, zeker. Dus in de film zie je ook dus verschillende generaties, mensen van verschillende achtergronden, hoe zij zich tot Istanbul verhouden. Dus je hebt mensen die echt vanuit onderzoek met Istanbul bezig zijn, anderen meer vanuit dans. Dus je hebt echt verschillende soorten mensen die op verschillende manieren zich tot Istanbul verhouden. En ik denk dat er voor iedereen ook wel erkenning in het verhaal zit. Dus het is een practice inderdaad dan van Curaçao, Bonaire. Maar we moeten niet vergeten dat er ook heel veel gedeeld cultureel erfgoed is. Bijvoorbeeld de Surinaamse cultuur kent de apinti, natuurlijk ook de drums. Dus daarom zeg ik, het is echt voor Afro-diaspora. Dus dat we ook met elkaar die uitwisseling kunnen hebben. En ik denk dat we, als we ook meer focus hebben, dus op de overeenkomst in plaats van de verschillen, nou ja, dat dat al helpt in het creëren van die betere wereld die we met elkaar willen creëren.
1: Ja, precies. Dus het is eigenlijk natuurlijk, je hebt de Tamroep van de Curaçaose roots, maar ook wat je zei, Afro-diaspora. Het is gewoon eigenlijk van meerdere culturen, om het zo te zeggen.
0: Zeker weten. Want ik denk vooral de diaspora gemeenschappen, er zit gewoon denk ik heel veel herkenning in het stukje Istanbul en hoe dus de Caribische diaspora zich daartoe verhoudt.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat ook gewoon belangrijk is dat de gemeenschappen gewoon bij elkaar komen en dat de andere geschiedenis, dat je daar ook gewoon nu wat meer van af weet. Dat ik ken er zelf nog niet zoveel van Istanbul en van die muziek. En volgens mij mijn collega ook niet. Nee, die schudt ook zeg maar nu van nee. Dus wel leuk dat we er nu ook meer van horen. Ik ben heel erg benieuwd van het event. Ik wens je sowieso veel succes. Ik denk dat het goed gaat komen. En ik hoop dat er veel mensen zijn die luisteren, die er ook langskomen. Want we hebben jonge luisteraars, maar ook wat oudere luisteraars. Dus ik hoop dat
0: iedereen
1: ze komen.
0: Iedereen is welkom. En jullie zijn ook welkom. Hè? Dus de studio is ook super welkom.
1: Super. Ja, mijn collega knikt al. Die heeft er al zin in. Ja, dus,
0: okay.
1: Dat komt goed.
0: Ik kijk er heel erg naar uit om zeg maar de 040ers in 010
1: te zien.
0: Te ontvangen om te connect en share.
1: Ja, super leuk. En nog één keer voor de luisteraar. Waar kunnen ze dus dit vinden?
0: Ja, dus dit gaat op 2 oktober plaatsvinden in Mono Rotterdam. Het is dus 7 uur begint het community gedeelte. Dat is dan om 10 uur gaan we dan over zeg maar op de avondnacht. En dan heb je dus de line-up met Caribbean Sound. En dus de ticketlink voor mensen die dus later op de avond, dus na 8 uur willen aanschuiven. Dan kunnen dus naar mijn social, dat is Sende Bibu. SANDEBIBU. En in onze bio staat dus de ticketlink en de RSVP-link.
1: Oké, nou duidelijk. Super leuk. Heel erg bedankt dat we je konden bellen in de uitzending. Onze eerste telefonische interview.
0: Nou, volgens mij ging dat wel goed.
1: Ja, ik vond het super leuk om hier ook meer van te horen. Mijn collega vond het ook echt heel leuk. Dus hij wil ook nog graag iets zeggen.
2: Ja, zeker. Ik wens je ook heel veel succes.
0: Dankjewel. Ja. Ik waardeer het enorm. En ook dat jullie dus binnen jullie programma hier ook wel ruimte voor maken.
1: Zeker.
0: Dat ik even dit mag komen toelichten. Dus ik waardeer dat ontzettend.
1: Zeker. Ja, dus, ik vind het zelf ook heel belangrijk dat we aandacht besteden aan dit soort onderwerpen ook. Dus ik wil je daar heel graag van bedanken. Veel succes. Want ik hoor dat je vandaag nog veel moet voorbereiden.
0: Ja, want het is dus, echt over 2 weken. Dus,
1: ja.
0: Maar ik hoop dat het gewoon een geslaagd event gaat worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in.
1: Zeker, ik ook. Nou, is goed. Heel erg bedankt. En dan we komen nog wel met een update van hoe alles was. Ik denk dat mensen het wel leuk vinden.
0: Ja, super. Lijkt me leuk.
1: Oké, doei.
0: Oké, fijne dag allemaal.
1: Dank je, doei.
0: Ja, doei.

0: Nou, we zijn alweer op het einde, Roger. Zo snel kan het gaan.
1: Inderdaad, ja.
0: Wat vond je er vandaag van?
1: Ja, goed.
0: Was leuk dat we eindelijk een telefonisch interview hadden. Ik vond dat ook wel leuk.
1: Zeker.
0: Ik hoop dat ook vaker te doen. Dus dat gaat zeker gebeuren.
1: Zeker.
0: Dus ja.
1: Ook een leerzaam moment natuurlijk. Hè? Maar iets anders, om het anders te gaan doen.
0: Ja, en dan, echt leuk om eindelijk ook meer te horen over andere dingen. Want tamboe kende ik zelf nog niet. Ik heb er wel eens van gehoord, maar verder wist ik er ook niet echt zoveel van. Dus echt heel mooi.
1: Het is meer een Antilliaans iets of zoiets.
0: Ja, het is inderdaad meer van de Antilliaanse kant. Maar het is gewoon mooi wat ze zei. Afro-diaspora. Dus gewoon meer culturen kunnen bij elkaar komen. Dus ik denk zeker dat het een succes wordt.
1: Denk ik ook, ja. Ga er ook vanuit van wel.
0: Ja. Nou, iedereen die heeft geluisterd, nogmaals bedankt. Ik ben er altijd de derde zaterdag van de maand. Tussen 1 en 2. En Roger is er ook vaak op zondag. Wanneer is de eerste volgende keer?
1: Op de zondag bedoel je?
0: Ja.
1: En morgen heb ik hem al.
0: Oh!
1: Als je kan, vind ik het fijn. Maar ik denk niet dat je kan, hè? Je hebt het heel druk.
0: Dat klopt, ik ben inderdaad heel druk. Ja, maar...
1: Misschien over 2 weken of zo. Kijk maar wat
0: Komt zeker goed. En wat ga je het morgen over hebben?
1: Een beetje over muziek en biografie van zangers. Dus eigenlijk meer over artiesten.
0: En weet je ook al welke? Of mogen we dat nog niet weten?
1: Ze mogen het nog niet weten.
0: Oké, dat is een verrassing. Ook veel succes. Ja, iedereen nogmaals bedankt. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop ook dat, wat wilden we vorige keer ook al doen, dat iemand ook een keer belt vanuit zichzelf naar de studio. Maar dat moeten we nog, nu sta ik daar wel voor open. Mm-hmm. Dus als jullie dat willen, doe dat de volgende keer vooral. En dan zien jullie maar snel weer. We gaan dan afsluiten met een mooi nummer. Ja. Roger.
2: Kevin, samen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen, tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen, later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumenten.

0: Dag met smooth jazz en high tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me. Gewoon

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat al.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

excuse me. Na, na, na, na, na, na. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Potik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: is Marta. Alangata
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Communicatieinstituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars. Twijfel niet, heb altijd een dikkati hart voor MART.
1: André Mang, Ndama, Ndama.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie en de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren.
6: vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de negende plaats.

0: plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB.